0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast. Zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui tussen graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.
3: RTV Slos. Reis door de tijd.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo... Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goud van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NRW Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boot in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jo van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gebogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 30 mei 2026. We gaan zo praten met Jeroen van Duivenvoorde, fractievoorzitter van de VVD. Hij zit al aan tafel. En daarna gaan we praten met over hoogbegaafdheid. En met Lisa van Hees. Zij heeft een bedrijf Leren bij Elise. En als laatste in het eerste uur Charles Oudekerke komt langs over het zomerkamp. En dat is bestemd voor kinderen die het wat moeilijk hebben thuis financieel. Dat ze toch lekker op vakantie kunnen. En dat is ontzettend belangrijk. En er zijn nog een paar plekjes vrij. Dus ik zou zeggen, luister daarnaar en sla je slag. Goedemorgen, Jeroen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dat is een tijdje geleden.
1: Ja, tijdens de campagne ben ik natuurlijk wel een paar keer langs geweest. Ja. Dus daarna ook al één keer met Jantina en direct de eerste vergadering daarna.
0: Ja.
1: Maar nu weer één op één, dus dat is wel een tijd geleden, ja.
0: Ja. Afgelopen donderdag elkaar nog gesproken en gezien. Ja. Bij een mooi afscheid van twee wethouders.
1: Ja, zeker. Ja, dat we hadden inderdaad afscheid van Marcel Scheringa van de ChristenUnie en Trein Jongman van de PvdA.
0: Ja.
1: Ja, beide zijn in 2018 als wethouder begonnen, maar hebben daarvoor ook al jarenlang in de raad gezeten. En ja, als ik vanuit mezelf spreek, afscheid van zeer gewaardeerde collega's, allebei eigenlijk met hun eigen bestuurstijl, heel anders dan die van mij, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld bij Trein altijd echt een persoonlijke touch. En dat vond ik wel heel erg sterk. En ik denk op sociaal domein ook nodig. Daar heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. En met name ook in de verbinding naar de dorpen ook toe. Heeft het ontzettend sterk gedaan. En dat bijvoorbeeld ook de fanfare van Volhoven nog langs kwam.
0: Ja, precies. Wat een mooie verrassing.
1: Ja, dus dat was heel erg sterk. En in het geval van Marcel, zeer kundig en altijd heel rustige bestuurder. Ik zei net in het voorgesprek ook al, die dan hele moeilijke dingen heel makkelijk kan uitleggen. En dat is wel een kwaliteit.
0: Ja, inderdaad.
1: We gaan ze beide missen, maar ik snap het heel goed.
0: Ja, tuurlijk, als je het 8 jaar gedaan hebt. Ik zeg altijd 4 jaar om erin te komen. En dan 4 jaar om het goed te doen. En dan, dan is het klaar.
1: Ja, precies.
0: Ja. Maar jij zit er ook al zo lang in.
1: Vanaf 2018 in de raad. En daarvoor nog een tijdje in de steunfractie. Dus ja, ook al wel vrij lang. Maar ik ben nog steeds maar 32, dus ik heb nog wel wat jaren te gaan misschien. Maar ik vind het nog steeds hartstikke leuk.
0: Dus het is nog steeds een uitdaging voor je?
1: Ja, ik vind het nog steeds. Het is politiek zeg mijn favoriete hobby. Dus het is natuurlijk, je doet dat naast je werk.
0: Ja, ja.
1: En ik vind het nog steeds interessant om na te denken over van hoe kan je nou je eigen omgeving iets mooier maken. En ja, dat gaat af en toe langzaam. Dat gaat af en toe met hobbels. Maar als het dan lukt, dan haal je daar ook wel weer heel veel uit. Dus dat vind ik nog steeds leuk.
0: Ja, dan vind je nog steeds geef je nog steeds een goed gevoel.
1: Zeker. Ja.
0: Nou, mooi. Nieuwe coalitie. Eigenlijk starten we nu weer opnieuw. Hè. Verkiezingen zijn geweest. Hoe staat het ervoor met de VVD?
1: Met de coalitie?
0: Beide. Nee.
1: Nou, eerst over onszelf. Ja, we zijn natuurlijk met 3 zetels zijn we doorgegaan. Maar we hebben afgelopen week hebben we er ook nog een burgerraadslid bij gekregen. Jelleke Bouma. Zij is al jarenlang betrokken bij ons als VVD. Als secretaris bij het bestuur. Maar ook bij ons in de steunfractie eigenlijk al de hele periode. Afgelopen periode. En we hebben nu ook Linda Evers. Die wordt voorzitter van de politieke markten. Toen dachten we van nou dan. Dat betekent dat we meer werk hebben op tijdens de politieke markt. Dus met de toevoeging van Jelleke hebben we er echt iemand bij waarvan we zeker weten, oh, die gaat het goed doen en die gaat het weer versterken.
0: Dus, had je anders niet voor een burgerraadslid gekozen?
1: We hebben daar afgelopen jaren hebben we daar minder gebruik van gemaakt. Okay. Ook heel bewust. Want we waren altijd met z'n drieën. En met z'n drieën kun je eigenlijk die agenda heel goed verdelen. En dan zorg je er ook voor dat iedereen bijna elke keer wel een onderwerp heeft. En daardoor blijf je er ook goed in. Terwijl als je, stel je hebt, je installeert er 2 bij, dan moet je een paar keer heb je helemaal niks op de agenda staan. Dan zit je daar wel de hele avond. Ja, je moet het ook leuk maken voor jezelf. En juist door daar af en toe ook in te spreken, blijf je er ook goed in.
0: Ja, snap ik. Dus een burgerraadslid erbij. En Linda Evers, zullen we nu dan als commissievoorzitter?
1: Ja, die had er ook echt veel zin in. Linda zit natuurlijk nu iets meer dan een jaar in de raad. Maar die was daarvoor bij ons burgerraadslid. Dus die kent op zich de processen goed. En altijd aan het begin van de periode is altijd de vraag, zijn er mensen die eventueel de politieke markten willen voorzitten? En daar heb ik een keer gesprek over gehad. Het leek er leuk. En zij heeft toen ook een gesprek gehad met Ina Haverman. Die heeft dat ook jarenlang gedaan. Ja. Die was ook eerste plaatsvervanger in de raad. En daar was Linda eigenlijk wel enthousiast over. Die dacht van, nou, dat lijkt mij hartstikke leuk. En dat hebben we dus besproken. En uiteindelijk hebben we nu 6 plaatsvervangende voorzitters voor de politieke markt. Nou, dat is best wel veel.
0: Ja, maar dan zijn we meestal toch 4?
1: Ja, de bedoeling was 4, maar we hadden op het einde van de vorige periode hadden we er nog maar 2. Dus meestal is het vooral, dan krijg je eigenlijk een belletje vanuit de griffie van, nou, we hebben eigenlijk toch echt wel mensen nodig. En nu zijn er 6, dat is denk ik alleen maar mooi. Dan kan het goed rolleren. En als je dan een keer een onderwerp hebt die je zelf heel graag wil doen in de raad, nou, dan kan je hem ook, kan je die avond ook doorgeven aan iemand anders die dan kan voorzitten.
0: Ja, precies. En als er een keer een ziekte of vakantie of wat ook tussenkomt, dan zit je wat ruim in je voorzitters.
1: Precies,
0: ja. Oké, burgerraadsleden hebben we van de VVD dan even over gehad. We gaan zo naar de coalitie toe. Maar totaal zijn er 14 nieuwe burgerraadsleden. Ja, ik vond dat veel.
1: Ja, ontzettend veel. Ja. Ja, ten opzichte van 4 jaar geleden is het echt wel een paar meer. We hebben natuurlijk ook nu meer partijen. Dus we hadden sowieso direct na de verkiezingen al meer partijen. Met uiteenvallen van FVD hebben we natuurlijk nog weer een partij erbij gekregen. Dus dat waren al 4 burgerraadsleden. Je ziet ook dat partijen bijvoorbeeld zoals de ChristenUnie, die hebben nu nog maar 1 zetel. Maar die installeren wel direct 2 burgerraadsleden. Want die hebben nu een heel nieuw actief team. Ja, en die willen ze ook gelijk, daar willen ze gelijk mee van start.
0: Ja.
1: Dus er zitten soms verschillende gedachten achter. Volgens mij PGL bijvoorbeeld niemand geïnstalleerd. Nou, dat is in hun geval ook logisch. Die hebben 7 zetels, dus die moet je er dan ook nog iemand bij zetten. Maar wij zijn hartstikke blij dat Jellek het bij ons wil doen. En daar hebben we veel vertrouwen in.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Coalitie, er is al een brief rondgegaan, dat een persbericht, dat het eigenlijk zo goed als klaar is, laat ik het zo zeggen.
1: We zijn eruit.
0: Ja.
1: Dus we zijn de afgelopen weken ongeveer 2 keer in de week bijeengekomen met de verkenner. Of de formateur, moet ik zeggen, Kees Bel. We zijn eigenlijk door alle onderwerpen heen gegaan. En dan af en toe heb je verschil van inzicht. En dan leg je dat bij en dan schrijf je het op. En uiteindelijk ligt er dan een compleet document.
0: Ja, ja.
1: En dat is eigenlijk in hele goede harmonie is dat gegaan. En eigenlijk vanaf de eerste moment was het wel duidelijk van, oh, wij willen er met z'n 4 echt wel uitkomen. En dat kon je heel goed merken. En we zitten natuurlijk met 3 partijen die de vorige coalitie er ook al bij zaten. Dus dan weet je van tevoren natuurlijk niet zo goed van, ja, die 3 die kunnen elkaar natuurlijk wel vinden. Dan komt er een nieuwe bij.
0: Ja.
1: Maar de CPB die stelt zich ook echt.
0: En de CDA is er nou niet meer.
1: Nee, CDA zit er niet bij. De vorige coalitie zat de ChristenUnie erbij. Maar nu dus CPB. En de CPB die stelde zichzelf ook gelijk heel constructief op. En eigenlijk vanaf het eerste moment was duidelijk van, nou, hier gaan we met z'n allen wel uitkomen. Maar dan moet je natuurlijk op inhoud nog wel keuzes maken.
0: Ja, ja, ja. Waren de keuzes moeilijk? Kun je een voorbeeld noemen, maar dan is jouw antwoord.
1: Ja, mijn antwoord is, op 5 juni gaan we het coalitieakkoord delen. En tot die tijd gaan we over de inhoud, delen we verder niks. Dat is bewust, omdat ook onze collega-fracties die in de raad, die hebben dat ook niet gezien of gelezen. Dus dat wordt 5 juni wordt dat breed gedeeld. Maar natuurlijk zijn er onderwerpen waar je verschil van inzicht in hebt soms. Maar ja, ik denk dat wij waren met z'n 4 ook wel heel erg bereid om ook naar de anderen te luisteren. Van waar zit nou de pijn?
0: Mm-hmm.
1: En om uiteindelijk ergens een middenweg in te vinden. Wat denk ik ook recht doet aan de uitslag. Hè? Want we zijn nu dus 4 partijen van links tot rechts tot midden. En ik denk dat het coalitieakkoord dat ook weer spiegelt. Dus er ligt daar een mooi akkoord waar denk ik zowel VVD als GroenLinks-PVDA als CPB en PGL zich goed in kunnen vinden.
0: Ja.
1: Daar zijn we ontzettend tevreden over.
0: Ja, en het wordt 5 juni gepresenteerd aan de Raad?
1: 5 juni wordt het verstuurd. Breed.
0: Okay,
1: en op 10 juni, woensdag 10 juni.
0: Woensdag, hè? Woensdag.
1: Ja, woensdag.
0: Want het persbericht stond dinsdag, even duidelijk.
1: Ja.
0: Woensdag.
1: Nee, klopt. Ja. Woensdag 10 juni, dan wordt het voorgelegd aan de Raad. Dus dan kunnen alle fracties daar ook iets van vinden. En dan gaan we daarna, als het goed is, ook onze 4 beoogde wethouders installeren. Dus daar wordt dan hoofdelijk over gestemd. Maar
0: die namen kun je wel noemen?
1: Ja, dat zijn voor BGL natuurlijk Melvin Smit.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft het de afgelopen periode ook goed gedaan, dus die gaat door. En voor ons is dat Mirjam Slomp. Die zat ook al als wethouder in het bestuur. En die doet het ook hartstikke goed en die gaat ook door. En dan hebben we dus 2 nieuwe wethouders. Voor de PvdA GroenLinks is dat Steven Bunt. En voor de CPB is dat Tilco Gernaat. En dat zijn 4 wethouders waar wij in ieder geval veel vertrouwen in hebben. Dus ik hoop dat de rest van de raad dat ook vindt.
0: Ja, nou, ik kan wel zeggen van denk het wel. Maar ja, goed, wie ben ik? Hè? Dat moet allemaal nog besproken worden en overgestemd worden. Hoe dat allemaal gaat. Tevreden over alles?
1: Ja, zeker tevreden.
0: Als fractievoorzitter van de VVD?
1: Ja, over het hele proces van de afgelopen maanden. Ja, dat was natuurlijk heel spannend. Hè? Je gaat de verkiezingen en je weet niet hoe je eruit komt. We waren niet de grootste partij, dus het is niet vanzelfsprekend dat je weer in de coalitie zit. Maar we hadden wel het gevoel dat we heel goed met de andere partijen in de raad kunnen. Dat we ook met een wethouder hebben die echt iets kan leveren. Die iets toevoegt. En dat dat voor ons ook wel... we hadden er veel vertrouwen in dat we er weer bij konden zitten, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Nou gaat dus de hele raadsperiode gaat weer beginnen met nieuwe mensen en frisse blik. Wat is het eerste wat bij de VVD op het lijstje staat? Dat je zegt van, dat gaan we aanpakken.
1: Ja, we hebben altijd wel een wensenlijstje klaar liggen. Dus voor ons zijn dat natuurlijk toch wat meer de hardere zaken. Hè? Dus goede infrastructuur, goede wegen. We hebben natuurlijk vorige periode al ingezet op de rondwegen bij Blokzijl, Ossenzijl. Dat is voor ons belangrijk dat doorgaat. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor nieuwbouw van basisscholen. Er zijn best wel wat basisscholen die echt verouderd zijn. Mm-hmm. Dan gaat het om Blokzijl, maar ook Vollenhoven. Sint-Jansklooster zijn we van plan nieuw te bouwen. Ja, dat zijn wel echt zaken van dat is gewoon een basisvoorziening die in de gemeente gewoon goed geregeld moet zijn. Ja, dan moet je daar ook in investeren. Dus dat zijn zaken waarvan we willen dat het sneller gaat. Maar ook bijvoorbeeld fietspaden, wegen, veiligheid. Ja, dat zijn voor ons als VVD echte thema's waar we werk van willen maken.
0: Ja, ja, ja. We gaan er even uit voor een plaatje. Je mag hem zelf aankondigen.
1: Is hij gelukt zelfs? Nou, dan is het George Strait met Amarillo by Morning.

0: Tot de laatste tonen, Jeroen.
1: Ja, mooi.
0: Mooi, ja. We waren zo geanimeerd aan het praten dat ik moest een seintje krijgen van de techniek van de hoofdtelefoon op. Moeten weer
1: snel door.
0: Aan de slag. Aan de slag, inderdaad. Dat gaat de hele raad doen. Jullie hebben afgelopen week in de raadsvergadering een motie ingediend.
1: Ja, dat klopt. Mijn fractiegenoot Mans Lohman. Die stoorde zich eigenlijk al langer aan dat er lege kavels stonden op de Woldmeente. Daar woont hij ook zelf. Mm-hmm. En toen had hij eigenlijk zichzelf afgevraagd van, er zijn er allemaal van die grasvelden. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet van waar is dat voor. Die had dat even uitgezocht. Dat waren dus woon-werkkavels. Die al ruim 20 jaar eigenlijk beschikbaar zijn.
0: Waar totaal niks mee gebeurt.
1: Nee, waar eigenlijk niks mee gebeurt. Nou, die staan wel te koop. Dus op het moment dat je belt met de gemeente van, goh, ik zie daar kavels staan. En dat is dus wel met specifieke bestemming van en wonen en werken op één plek. Dus dat is niet heel makkelijk. Maar dan kan je die wel kopen. Maar eigenlijk stonden bijvoorbeeld niet op Funda Business. Stonden niet duidelijk op de site. Dus eigenlijk waren het een beetje een soort van spookkavels.
0: Ja, ja.
1: Die wel beschikbaar zijn. Ja. Waar je eigenlijk morgen op kan bouwen als je het koopt. Maar waar niks mee gebeurt. Ja, dat was eigenlijk het begin van dat man zei van, ja, misschien moeten we daar een motie over indienen. Dat we die weer een keer een keer mooi etaleren. Want als je dan mooie dingen hebt, dan moet je het ook laten zien dat je ze wil verkopen.
0: Ja.
1: Dus daar had hij wat onderzoek naar gedaan. En dat bleek dat eigenlijk was de eerste vraag van, speelt dit op meer plekken in de gemeente? Nou, schijnbaar zijn er ook nog een paar kavels. Volgens mij twee in Giethoorn en nog een paar in de Corpuskwartier. Met dezelfde constructie ook woonwerken. Nou, dat was voor ons eigenlijk wel de aanleiding om te zeggen van, nou, er is nu gewoon grote schaarste aan woningen, maar ook aan bedrijfslocaties. Zonde als dat natuurlijk braak blijft liggen. En ja. die wijk die is dan op een gegeven moment eigenlijk ook niet af. Hè. Er zit overal van die een beetje gatenkaas. Ja. Dus toen hebben we de motie opgesteld. En eigenlijk de motie die roept op om eigenlijk in eerste instantie het gewoon weer te etaleren. Van, nou, we hebben mooie kavels beschikbaar als er ondernemers zijn die willen wonen en werken op één locatie, op echt wel een A-locatie. Je bent zo op de snelweg. Dan kan je die kavels kopen. Maar stel nou dat we tot de conclusie komen van, nou, daar is gewoon echt geen markt voor. Ja, dan moeten we misschien wel de bestemming omturnen dat we daar misschien wel wonen gaan toestaan. Hè, dat je alleen wonen doet.
0: Ja, precies. Ja.
1: Want we zijn druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe locaties. Dat gaat ook soms best wel traag. Nou, als we dan plekken hebben die eigenlijk al beschikbaar zijn. Ja, dan is het zonde dat we daar niks mee doen. Dus daar hebben we een motie voor ingediend. In eerste instantie volgens mij al met iets van 6 partijen. En uiteindelijk is die unaniem aangenomen. Dus ook de rest van de raad heeft duidelijk signaal afgegeven van, nou, wij willen dat we in ieder geval al die snippers gewoon gaan invullen.
0: Ja.
1: Dat is een heel mooi resultaat gelijk al.
0: Ja, ja. Weten wij wat er dan met zo'n motie gaat gebeuren? Voor de luisteraars, wat gaat er daarna dan met zo'n motie gebeuren?
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Daarna gaat hij de organisatie in en ook het college in.
0: Mm-hmm.
1: Motie is natuurlijk adviserend. Dus dat is niet dat we het hebben afgedwongen dat we het op een bepaalde manier gaan doen.
0: Nee.
1: Maar normaal gesproken pakt het college dat dan op. En die gaat dan eigenlijk de strekking van die motie uitvoeren. Nou, soms zetten wij er ook natuurlijk nog iets in wat helemaal niet kan, wettelijk gezien. Nou, dan koppelen ze dat terug. Dus als het goed is, binnen nu en een paar maanden gaat het college daar iets mee doen. En als ze daar niks mee doen, ja, dan gaan we ze natuurlijk weer op de vingers tikken.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar onze verwachting en ook de wethouder die gaf eigenlijk wel aan van, ja, het is een duidelijk steuntje in de rug. En daar ze waren er ook bezig om te kijken van, kunnen we daar misschien die kavels veranderen naar wonen?
0: Ja, ja.
1: Maar wij zouden graag zien eerst kijken naar wonen en werken. Want daar is echt behoefte aan. Ook vanuit de ondernemers naar wat meer bedrijfsruimte. Nou, en als dat echt niet lukt, dan
0: van alleen wonen. Alleen wonen.
1: Ja,
0: ja, ja, want het is toch, in zo'n wijk moet dat gewoon één egaal bewoond, ja, of bemand, laat ik het zo zeggen, geheel zijn.
1: Ja, precies. Dus ja, je wil eigenlijk niet zo'n gatenkaas. Aan de andere kant, nee, een extra grasveld. Dan kan je natuurlijk wel weer voetballen en de hond uitlaten. Dus
0: jawel. Dus,
1: maar het is, we hebben die grond beschikbaar. Het staat ook op onze begroting. Hè, dus het levert ons nu ook niks op.
0: Eigenlijk
1: de gemeenschap dus daarmee. Ja, als we die kavels kunnen verkopen, dat levert ook gewoon weer geld op. Waardoor we ook uiteindelijk de lasten niet meer hoeven te verhogen. Als je het helemaal heel ver doordenkt.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, we hebben iets op onze begroting staan waar niks mee gebeurt. Ja, dat is zonde. Dus laten we daar gewoon een mooie invulling voor vinden.
0: Ja, ja. En wie jullie daar misschien mee kan helpen is de ombudsman, vrouw.
1: Ja, ja, die gaat weer verder.
0: Stond, ja, precies.
1: Ja,
0: stond
1: dat,
0: op de
1: we hebben dat nu al... Ja, we hebben sinds, volgens mij, uit mijn hoofd zo rond 2016 hebben we dat ingevoerd. Ja. Dus volgens mij vlak, en dat is eigenlijk op initiatief van het CDA samen met de VVD. Dus Bertine Cuperus zat toen namens ons in de gemeenteraad. Ja. En die heeft samen met Femidit Cashes volgens mij dit ooit begonnen. Dat is eigenlijk met het idee van, nou, er zijn mensen die vallen tussen wal en schip. Die krijgen bij de gemeente geen gehoor als het gaat op sociaal domein. Of dat is zo'n complex dat je daar niet uit kan komen. En dan is er iemand die onafhankelijk is, waar je eigenlijk je zaak neer kan leggen van, kun jij dit bij mij voor bij de gemeente regelen dat ik hier uitkom? Dat is eigenlijk een heel mooi initiatief, zo'n ombudsman, vrouw. Dat is heel erg waardevol. En die heeft eigenlijk vanaf 2016 heel veel van dit soort zaken opgelost. En we hebben dat een keer verlengd. Alleen op het einde zei de ombudsvrouw eigenlijk van, ja, we hebben eigenlijk alle zaken die oplosbaar zijn, die hebben we opgelost. En alle zaken die nog over zijn, die zijn zo complex dat ik dat eigenlijk niet kan.
0: Okay.
1: En toen heeft ze eigenlijk de opdracht teruggegeven.
0: Mm-hmm.
1: Dat is besproken vorig jaar in de gemeenteraad. En toen hebben heel veel partijen gezegd van, nou, we snappen dat er misschien nu in directe zin niet extreem veel zaken liggen. Maar we willen wel dat die functie overeind blijft staan voor het geval dat er wel weer nieuwe zaken bijkomen. Ja. Want dat gebeurt natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Nou, toen hebben wij de keuze gemaakt als VVD van, nou, we moeten niet de functie in het leven houden omdat het de politieke wens is. Er moet wel bepaalde noodzaken ook vanuit de maatschappij zijn. Dus wij dachten van, nou, we gaan eerst een paar jaar daarmee stoppen. En als er dan de zaken weer oplopen, dan gaan we dat weer oppakken. Mede ook omdat we ook een abonnement hebben op de landelijke ombudsman. En dat betekent dus eigenlijk dat we nu op dit moment dubbel betalen. Dus we hebben een gemeentelijke ombudsman en een ombudsman landelijk. Daar betalen wij ook als gemeente
0: voor. Maar is daar geen verschil in behandeling van zaken met die twee?
1: Ja, daar zit natuurlijk wel verschil in. Mm-hmm. Ja, landelijk, dat is minder direct, minder persoonlijk.
0: Ja.
1: Dus ja, daar zit echt wel verschil in. Maar het is uiteindelijk dezelfde functie. Je kan met deze lokale zaken kan je ook daar terecht. Dus voor ons was nu de afweging van, nou, wij waren tegen de gemeentelijke ombudsvrouw. Omdat we eigenlijk zeggen van, nou, het is nu afgerond, dus voorlopig niet. Maar de raad heeft besloten eigenlijk in grote meerderheid om ermee verder te gaan. Maar dat betekent eigenlijk voor ons wel dat Linda eigenlijk gelijk al zei in de raad, nou, dat betekent dat we misschien bij de PPN dan wel een motie indienen om het abonnement voor de landelijke ombudsman op te zeggen. Dus dat is Linda nu eigenlijk aan het onderzoeken. Ja, van, nou,
0: kwam er nog reactie of vraag op?
1: Ja, er waren wel een paar partijen die zeiden van, nou, is dat nou wel handig? Maar ja, wij zien het zo. Ja, we hebben nu eigenlijk twee keer dezelfde functie. Die betalen wij twee keer. Ja, dat vinden wij zonde. Dus als de raad kiest voor een lokale invulling, nou, prima, dat is een meerderheid. Een meerderheid bepaalt in dit land, dus dat is natuurlijk prima.
0: Ja.
1: Maar ja, moeten we dan ook nog betalen voor een landelijke ombudsman? Nou, dat op zich een terechte vraag, denk ik. En die gaan we, denk ik, bij de PPN misschien wel in de motie gieten.
0: Ja, ja. Nou, dan is de eerste motie al in wording, lijkt mij. Zo.
1: Bij de eerste, natuurlijk bij de
0: van de PPN.
1: Gemeente, die is
0: ja.
1: al.
0: Ja. Dan was er ook nog in de raad de TAM omgevingsplan. Een heleboel, vier of zo dingen werden besproken en klap opgegeven. Toen ben ik dat eens, want ik wilde weten wat TAM betekende. Ben ik eens gaan uitzoeken. Tijdelijk alternatieve maatregel.
1: Ja.
0: Toen zag ik erbij staan, per 1-1-26 afgeschaft.
1: Ja, klopt. Ja, dat is. We hadden eigenlijk nog tot aan 1 januari de kans om, als het gaat om bestemmingsplanwijzigingen, eigenlijk zoals je dat van verleden kende, om dat via een TAM te regelen. En heel veel initiatieven hebben zich dus ook voor 1 januari gemeld. Alle zaken die tot dan toe in proces waren, die worden dan nog behandeld.
0: Mm-hmm.
1: Dus we krijgen nu door het jaar heen krijgen we nog heel veel van dit soort TAM-plannen. Die allemaal nog voor 1 januari zijn ingediend. En die kunnen dan nu nog wel behandeld worden. Maar het is inderdaad, het staat wel wat gek in de stukken. Maar dat is, we verwachten nog wel echt nog wel een heel aantal van dit soort wijzigingen. Omdat dus, ja, als je nog snel iets wou regelen voor wijziging, dan is het.
0: Moest dat voor die datum gebeuren?
1: Ja.
0: Nou, is dat ook weer duidelijk. De tijd zit er alweer op, Jeroen. Dus we moeten alweer afscheid nemen.
1: Nou, leuk. Ik vond het weer leuk om langs te mogen komen.
0: Ja, ik vond het ook leuk om weer zo'n aanzet te geven voor het, hoewel de vakantie natuurlijk wel weer dichterbij komt, maar in ieder geval weer voor het nieuwe politieke vier jaren eigenlijk.
1: Ja, we mogen weer beginnen.
0: Ja, precies. Ja. Dus fijn dat jij het spits af hebt gebeten. En heel veel succes verder. En we spreken elkaar vast binnenkort weer.
1: Ja, dank je.

0: Radio.
1: Een goedemorgen, mijn naam is Daphne Stavast en dit is het lokale nieuws. Donderdagmiddag werden de hulpdiensten geammaleerd voor een aanrijding op de Ruksveenseweg bij Tuk. Een botsing met een automobilist en een bromfiets. Volgens de politie ontstond het ongeval omdat een automobilist met zijn voertuig stilstond op de weg. De bestuurder van de brommobiel wilde de auto voorbij gaan, toen hij plots frontaal in een botsing kwam met een jonge man op een bromfiets. De jongen is door de aanwezige ambulance landspersoneel gecontroleerd, maar bleek niet gewond. De schade aan de brommobiel was wel aanzienlijk. Deze werd afgevoerd. In een woning met een rieten dak aan de Molenweg in Giethoorn is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond vermoedelijk door een blikseminslag. De brandweer is een lange tijd bezig geweest met bluswerkzaamheden en controleren van de woning. Afgelopen nacht is er op de Koning Wilhelminalaan in Willemsoord een ongeluk gebeurd. Daarbij zijn twee auto's op elkaar gebotst. De beide bestuurders van de auto's raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakten de voertuigen zwaar beschadigd. De auto's werden afgevoerd. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Provincie Overijssel heeft een nieuwe subsidieregeling. Iedereen doet mee. De regeling is voor activiteiten bij bijdrage aan diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Het gaat om initiatieven die discriminatie en uitsluiting tegengaan om te zorgen dat iedereen zich op gemak voelt in Overijssel. Op 15 juni gaan de subsidies aanvragen van start. Woede op Vogelclub nadat een uil een nestje van een torenvalk live opeet. Kijkers hebben sinds het live gaan van de livestream op 20 mei de vier opgegeten kuikens geboren zien worden. Nu willen ze dat de vogelbescherming het nakomertje uit het nest redt. Hun antwoord was echter: wij hebben het uitgangspunt dat we laten zien hoe het er in de natuur toe gaat. De nestenkast op de landgoed De Ezen is inmiddels weggehaald. Deze staat al 7 jaar op deze plek. 5 maal is er door het torenvalk succesvol gebroed. Nu de bosuil het nest echter weet te vinden, is de kans groot dat hij terugkomt. Dan wordt zo'n nest een ecologische val. Dit was het lokale nieuws. Mijn naam was Daphne Stavast.
0: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Aangeschoven aan tafel is Lisa van Hees. En zij heeft alles te maken met leren bij Lies.
1: Ja, klopt.
0: Goedemorgen.
1: Nou, goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Ja. Wat is leren bij Lies?
1: Leren bij Lies heb ik vorig jaar opgezet voor kinderen en jongeren die vastlopen in het onderwijs. Mm-hmm. En met Leren bij Lies begeleid ik onder andere 1-op-1 deze kinderen. Die komen bij mij in de praktijk. En dat zijn vaak neurodivergente kinderen. Hoeft niet. Ja, is een moeilijke term.
0: Ja.
1: ADHD, autisme, dyscalculie, dyslexie en hoogbegaafdheid bijvoorbeeld valt er ook onder.
0: En hoogbegaafdheid, is dat hetzelfde als hoogsensitief?
1: Nee, zeker niet. Hoogsensitief heeft alles te maken met prikkelverwerking. Dus hoe dingen bij je binnenkomen, ervaren dan. Die kinderen ervaren het wat intenser. Dat kan wel ook zo zijn dat een hoogbegaafd iemand daar ook dat ook heeft.
0: Ja, dat is een en-en situatie.
1: Ja, vaak wel hoor. Ja, want met hoogbegaafdheid komt het ook allemaal wat intenser bij je binnen.
0: Ja, ja. Dus dan heb je eigenlijk het dubbel.
1: Ja. Nou ja, dat is een. Eigenlijk is het een beetje een soort onderdeel van hoogbegaafdheid. Zo moet je het meer zien. Het is ook meer een eigenschap. En even voor de duidelijkheid: hoogbegaafdheid is ook niet een afwijking.
0: Nee, het is geen ziekte of zo.
1: Nee, maar dat geldt eigenlijk ook gewoon voor ADHD en autisme. Daarom vind ik neurodivergentie ook een hele veel mooiere, betere term.
0: Ja. Maar het is nog niet echt ingeleverd. Ik las het in mijn voorbereiding door. Ik denk van, ik moest het eerst spellen zowat. Neurodivergentie.
1: Ja. Uiteindelijk gaat het gewoon over breinvariatie. Ja. Dus een andere manier waarop je brein bedraad is. En dat vind ik ook een mooie manier om te kijken naar hoogbegaafdheid. Het is een andere manier waarop het bedraad is dan gemiddeld. Mm-hmm. En het komt met heel veel mooie eigenschappen.
0: Ja, ja. Dit doe je vooral met kinderen. Met jongeren.
1: Ja.
0: Hoe gaat het in zijn werk? Je zei al 1-op-1. Maar krijg je van scholen, krijg je iets door? Of komen mensen bij jou thuis?
1: Nee, ik heb dus een praktijk. Ik zit in Steenwijk-Woold in het multifunctioneel centrum Hoogtij. En ik zit daar sinds april. En dan komen meestal ouders bij mij met een hulpvraag met hun kind samen. Het is van 8 tot met 18 jaar. Maar ik heb ook wel vanuit scholen hoor. Dat scholen, nou, ik wil niet zeggen doorverwijzen, maar eens even een tip geven. Van, nou, ga eens even bij Lisa kijken.
0: Oh ja.
1: Dat komt omdat ik ook wel bekend ben bij veel scholen hier in de omgeving. Want ik heb hier ook als leerkracht gewerkt.

0: Zo word je geboren. Ja. Ja. Het is ongeveer 20% van de mensen is neurodivergent vastgesteld. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen, ook volwassenen, ja, die eigenlijk geen idee hebben, maar misschien wel hoogbegaafd zijn.
1: Ja, ja. Ja.
0: Dat kan ook.
1: Ja. Hoe kom je daarachter?
0: Nou, een veelgehoorde term is, ik heb me eigenlijk altijd anders gevoeld dan gemiddeld, zeg maar. En ja, op zo'n moment kun je jezelf laten testen. Dan krijg je een intelligentietest. En zo kom je erachter. Maar als je veel een klik hebt met zogenoemde peers, dan is dat eigenlijk ook al wel een green flag, zeg maar. Want die mensen herkennen het vaak ook van, nou, het zou best wel eens kunnen dat jij ook wel hoogbegaafd bent.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: En dat heeft te maken met mooie eigenschappen zoals een heel creatief brein dat alle kanten op gaat. Snel verbanden kunnen leggen. Intenser de wereld om je heen ervaren. Doordat alles gewoon veel meer bij je binnenkomt. Dus een wat diepere verwerking ook daarvan. Ja, en dat zorgt er dus ook voor dat je misschien wat sneller overprikkeld raakt dan een ander. Dus ja, dat zijn wel allemaal dingen die daarmee te maken kunnen hebben.
1: Ja, ja. Hoe kom je erachter bij zo'n kind eigenlijk? Als je op school bent, bijvoorbeeld een leerkracht die zegt van, goh, ga eens met je zoon of dochter bij Lisa kijken.
0: Ja.
1: Dan moet er iets zijn waarvan zo'n leerkracht denkt van, nou, dat komt toch wel eens wat zijn.
0: Ja, nou, het is niet zo dat ik dus hoogbegaafdheidstesten doe. Maar een leerkracht kan wel op het moment dat ze denken van, nou, hiervoor is even net wat extra's nodig. Uh-huh. Dan zouden ze aan mij kunnen denken. Dus ik schaar mezelf ook niet zozeer onder bijles. Want dan heb je het veel meer over, meer vakspecifiek, zeg maar. Ik train ook wel de executieve vaardigheden. Dat is ook weer zo'n mooie term.
1: Ja.
0: Maar dat zijn de vaardigheden die je nodig hebt om te leren. Dus dat gaat bijvoorbeeld over plannen van je taken, het overzien van tijd.
1: Ja.
0: Dus echt dat leren stuk. Ik vertel aan kinderen, hoe werkt jouw brein? Hoe werkt een brein in het algemeen, linker en rechter hersenhelft? En hoe kun je dat goed voor je laten werken? Dus hoe kun je jouw talenten en kwaliteiten inzetten bij wat nog lastig is? En dat is mijn insteek heel erg. Dus samen op onderzoek uitgaan in eerste instantie. Kijken naar wat zijn jouw leervoorkeuren? Ja. En die gebruiken we dan.
1: Ja, ja, en het zijn dus ook wel de dingen die je nodig hebt, tussen aanhalingstekens, in je leven. Die belangrijk zijn voor afspraken en zo.
0: Ja, zeker. Ja. En ik denk dat er trouwens, dat zijn ook vaardigheden die zich heel lang doorontwikkelen. Ze zeggen tot aan je 25ste, dan pas ben je qua hersenen volwassen. Maar ik ken genoeg volwassenen die ook nog een beetje moeite hebben met emotieregulatie en dat soort dingen. Als ik ook nog eens even voor mezelf mag spreken trouwens. Dus het is ook het is een proces.
1: Yeah.
0: En ik leer kinderen dat ook te zien. Dat het niet zo is van, dit is het einddoel. En als je bij mij bent, dan kun je in één keer supergoed plannen of zo.
1: Nee, nee, nee.
0: Maar ik geef ze tools en ik geef ze strategieën om te gaan met hoe hun brein werkt.
1: En dat pakken ze op? Dat snappen ze? Dat begrijpen ze?
0: Ja, en hoe jong ze ook zijn. Want het is dus vanaf 8 tot met 18. Mm-hmm. Maar ik denk dat we kinderen soms onderschatten in hoe ze dat oppakken, inderdaad. Ik denk dat kinderen het serieus nemen en echt zien voor wie ze zijn. Ja, dat vind ik een van de mooiste dingen om te doen. Dus ik neem ze heel serieus en ik bespreek gewoon dingen met ze. En ze mogen het echt lastig vinden. En ze mogen echt fouten daarin maken. En daar hebben we het dan ook met elkaar over. Van, dit ging nog niet helemaal zoals we hadden gewild.
1: Mm-hmm.
0: Wat kunnen we de volgende keer anders doen? Dat is juist het hele proces. Daar komen ze ook voor.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan hebben we het daar ook over. Dus er is ook in de onderwijswereld heb je het dan over de bekende leerkuil. Nou, dat is, je denkt van, ik ga wat nieuws proberen. En vervolgens beland je in die kuil. En dan denk je, dit is eigenlijk moeilijker dan ik dacht.
1: Ja, ja, ja.
0: En daar komt het moment van leren. Dus wat ga je dan doen?
1: Ja.
0: Nou, voor hoogbegaafde kinderen belanden ze wat minder vaak in die kuil. Want heel vaak stappen ze er gewoon overheen. En hebben ze eigenlijk al, zijn ze al bij de volgende opdracht, zeg maar, bij wijze van spreken.
1: Ja, ja.
0: Dus die ervaring dat ze in die kuil terechtkomen, kan soms ook heel hard binnenkomen van, er is echt iets mis met mij. Terwijl uiteindelijk is dat

0: juist je leerproces. Ja. En dat is heel mooi om aan kinderen te mogen uitleggen. En op het moment dat dat kwartje gaat vallen, stappen ze er ook met meer vertrouwen in. En komt het plezier ook in leren meer terug.
1: Ja, ja, ja. Dus ja, dat kunnen ze dan allemaal gebruiken in het verdere leerproces, ja, op school.
0: Ja, ja, ja, ook op school. Juist ook dat contact met school is daarin ook heel belangrijk, hoor. Dus ja, dat vind ik ook heel fijn om de lijnen kort te houden. Dus ik zoek eigenlijk altijd ook contact met school. Natuurlijk met toestemming van de ouders. Nou, en dan doen we het samen.
1: Ja, ja, mooi. Ik vond het een ontzettend interessant onderwerp. We nodigen je nog een keer uit om de andere A6 en ADHD ook nog eens een keer onder de loep te nemen. Ja. Want we hebben nou gewoon een klein stukje gehad eigenlijk van wat je allemaal doet.
0: Ja.
1: Heel hartelijk bedankt.
0: Graag gedaan.
1: En fijn weekend verder.
0: Hetzelfde gewenst.
1: Dankjewel.

0: Los Vast was dat van de Drieërs. En aangeschoven aan tafel, het laatste onderwerp van het eerste uur is Charles Oudekerke. En hij komt vertellen over Kamp Zomerpret.
1: Ja.
0: Het woord alleen al brengt mij vakantie-ideeën in het hoofd.
1: Ja, dat is ook de bedoeling. Ja, op de eerste plaats ontzettend bedankt dat ik hier mag komen. Ik ben altijd zo onder de indruk. Als ik, voor de luisteraars, ik zit hier aan de tafel. En er is ontzettend veel techniek. Fantastisch mooi om te zien hoe jullie het doen.
0: Nou, fijn, dankjewel. Ja. Dankjewel. Maar ik wil graag weten hoe het fantastische werk wat jullie doen... Hoe dat gaat. Kamp Zomerpret, wat is dat? Wat gaan jullie doen? Voor wie is het?
1: Ja, voor de mensen thuis. Straks aan het einde zal ik een telefoonnummer noemen. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, zorg voor een stukje papier. Kamp Zomerpret doen we nu het derde jaar op rij. Dat is voor kinderen die door omstandigheden thuis niet op vakantie kunnen. En ook dat soort kinderen moeten natuurlijk herinneringen kunnen maken. En erop uit kunnen. En samen met andere kinderen spelen, zwemmen, et cetera. Daarvoor is dat kamp. De initiatiefnemer is Sociaal Werk De Kop.
0: Ja.
1: Die kreeg ook vragen van... Nou, er zijn toch al veel kinderen die niet op vakantie kunnen. Kunnen jullie daar niet iets voor doen? En zij hebben heel veel vrijwilligers om zich heen verzameld. Onder andere van de Odd Fellows en van de Rotary. En met een stuurgroep zijn we bij elkaar en organiseren iedere keer weer dat kamp.
0: Je zegt iedere keer. De hoeveelste keer is dit?
1: Het is nou de derde keer dat we dit doen. En we willen het echt heel goed doen. Want je bent met kinderen bezig. Dat moet heel zorgvuldig. Dus we hebben meteen de eerste keer hebben we al een hele uitgebreide gedragscode voor alle vrijwilligers. Want je moet voorstellen, er zijn meer dan 30 vrijwilligers betrokken bij dit project.
0: Mm-hmm.
1: En dus we hebben een gedragscode. Alle mensen die intensief met kinderen werken, die moeten een VOG, daar moeten een VOG voor hebben.
0: Ja.
1: Nou goed, er zijn nog andere protocollen en afspraken die we maken. We hebben tussentijdse evaluaties. Weet je, begint met zo'n kamp. En vanuit allerlei goede bedoelingen. Maar dan moet je het ook goed doen. En voor de kinderen dat het veilig is.
0: Ja, aan de voorkant lijkt het heel mooi. Maar aan de achterkant zit er heel veel werk.
1: Ja, er zit erg veel werk. Ja. Wat ik net ook zei, van er zijn iets van 30 vrijwilligers. En dat zijn vrijwilligers die, zeg maar, alle kampdagen aanwezig zijn. En je moet je voorstellen, de kinderen worden opgehaald. Dit jaar is dat dinsdag 7 juli. Worden de kinderen met een bus opgehaald op verschillende plaatsen in Steenwijk. En gaan dan naar een accommodatie bij de Kluft in Ossenzeil. Dus aan het water, een prachtige accommodatie. Met allemaal verschillende slaapkamers, met stapelbedden. Echt zoals een kamplocatie moet zijn.
0: Ja. Een jeugdherberg toestand. Ja,
1: echt zo. Daar lijkt het zeker op. Maar ook stel dat het gaat regenen, dan hebben we daar ook plek om van alles
0: precies,
1: te doen.
0: Ja.
1: En, gaan die kinderen een programma. En we hebben een student die, zeg maar, voor school een opdracht doet om met die kinderen te gaan spelen. Dat wordt ook beoordeeld. Er zijn dus allerlei activiteiten. Wat ik net vertelde, we gaan naar Pantropica, we gaan naar het Klimbos. En dat is ontzettend mooi om te zien hoe zo'n groep ook echt een groep wordt.
0: Ja.
1: De eerste dag al hebben we een soort kennismakende speurtocht. En dan zie je aan het einde van die speurtocht zie je al de jochies.
0: De groepjes bij elkaar.
1: En met de armen om elkaar heen lopen. Ja. Dus het is echt mooi om te zien hoe ook vriendschappen worden gesloten.
0: Ja. En je neemt het ook mee als herinnering voor je leven natuurlijk.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Weet je. En er is een kamplied geschreven. En we s'morgens hijsen we de vlag. En dus het heeft ook wel iets scoutingsachtig.
0: Ja.
1: En s'avonds wordt de vlag gehesen.
0: Kampvuur?
1: Uiteraard, er is ook een kampvuur. En dan worden er van die marshmallows worden geroosterd.
0: Ja,
1: we hebben een afsluitende barbecue. Een beetje een goede barbecue. Dus niet al te veel vlees, maar ook gewoon lekkere dingen. Groene dingen. En we hebben uiteraard een bonte avond. Vorig jaar was het zo grappig. Er waren meiden die dat hoorden. Die zeiden, meneer, mogen we gaan oefenen? En die hebben elke dag een vrij uurtje hebben ze geoefend.
0: Ja.
1: Voor de bonte avond. En dan deden een dansje en er werd gezongen. Het is ontzettend leuk allemaal.
0: Ja. Dit klinkt ontzettend uitnodigend. Ontzettend fijn, warm. Voor wie is het eigenlijk precies?
1: Ja, wat ik net zei, de doelgroep die we voor ogen hebben, zoals we dat hebben geformuleerd, zijn kinderen die door omstandigheden thuis niet op vakantie kunnen. En mm-hmm. die omstandigheden kunnen heel verschillend zijn.
0: Ja.
1: Het kan heel goed zijn dat mensen even geen centjes hebben om op vakantie te gaan. Dat kan natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat mensen een zieke thuis hebben, waardoor kinderen, waardoor zo'n gezin niet op vakantie kan. Nou goed, zo zijn er verschillende omstandigheden. Die maken dat een kind op een gegeven moment dan niet weg kan. Nou, dan zijn ze van harte welkom bij ons.
0: Oké.
1: En we kunnen 25 kinderen hebben. Er zijn ook Oekraïense kinderen waren erbij vorig jaar. We hebben wel de voorwaarde dat kinderen Nederlands moeten praten. Want het zou vervelend zijn als je twee groepen krijgt die nagelang de talen. Maar dat in principe kan dat ook.
0: Ja, ja, ja. Waar moet men zich aanmelden, opgeven? Ja, hoe gaat het in zijn werk?
1: Ja, als er mensen meer informatie willen, we hebben een mm-hmm. website gemaakt. Die kun je zien op, ik pak even een papiertje, dus www.kinderkampzomerpret.nl. Je kunt ook natuurlijk googlen op kinderkamp en dan Steenwijk en Land.
0: Of je kijkt gewoon op de website van RTV Slos.
1: Of op de website van RTV Slos. Nou, dus daar kun je dus naar op die website en dan vind je foto's. En je vindt ook een beschrijving of wat we gaan doen in het programma. En daar heb je ook zeg maar een bepaalde plek, daar kun je je aanmelden. Dan wordt er contact met je opgenomen. Het is dus niet zo als je daar aanmeldt dat je ook meteen in de aanmelding
0: komt. Nee.
1: Want er wordt contact met je opgenomen. We willen wel graag meer weten over de kinderen. Want er zijn ook wel kinderen met bepaalde randvoorwaarden.
0: Ja.
1: Denk aan bepaalde medicamenten, denk aan allergieën. En daar willen we allemaal rekening mee houden, maar we willen het wel weten.
0: Ja.
1: Er kan ook een telefoonnummer gebeld worden als u liever niet zeg maar via internet werkt. Ik geef dat nummer nu, mag dat?
0: Ja hoor.
1: Ik geef dat nummer nu. Dat is 06 30 29 46 73. Dus nog een keer 06 30 29 46 73. Er kunnen zich nog kinderen aanmelden, maar wacht niet te lang.
0: Nee. En het is ook al bijna zover, hè? Dat er...
1: 7 juli, ja, dat
0: ja,
1: is
0: precies.
1: Heel dichtbij.
0: Ja.
1: En we hebben mensen die bij de nachtdienst, want we hebben nachtdienst, er zijn mensen die lopen nachtdienst. We hebben vrijwilligers die het eten verzorgen. We hebben er zijn mensen die rijden met de auto als we naar Pantropica gaan.
0: Want het is al wel 4 dagen, hè, dat je weg bent. Ja, ik vind het een mooie tijd.
1: Ja. Echt kamp. Ja. Gewoon echt even weg en bruin worden, zwemmen en tikketje en voetballen. En
0: lekker buiten. Mobiele lekker telefoon buiten. Aan de kant.
1: Ja.
0: Huppatee.
1: Ja, die mobiele telefoon moet ze ook inleveren.
0: Ja.
1: En het grappige was, en dan krijgen ze elke dag krijgen ze een uurtje telefoontijd. Kunnen ze even naar huis bellen.
0: Ja.
1: En het grappige was, ik dacht dat gaat heel veel problemen geven, maar dat is helemaal niet zo.
0: Nee.
1: Sterker nog, op het eerste jaar al, dan hadden ze telefoontijd, maar toen hadden de kinderen zo'n spelletje ontdekt. Weerwolven. En dat gingen ze in een hoek, zaten ze ineens met z'n allen te weerwolven. En wij keken elkaar aan van hemel, ze mochten op de mobiele telefoon. Maar nee, dat wilden ze helemaal niet. Dus geweldig. Ja,
0: ja,
1: fantastisch.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: Dus als je denkt van, ik weet nog een gezin, of misschien zit je zelf in zo'n situatie met een kind, dat je denkt van, huppatee, ik geef in ieder geval de informatie door. En wie weet kan mijn kind mee 4 dagen naar Ossenzeil een fijne 4 dagen hebben. Bel dan het nummer of geef je op via de website
1: www.kinderkamp
0: toch?
1: Kinderkamp Zomerpret.
0: Oh, andersom. Kinderkampzomerpret.nl.
1: Ja.
0: Dan wens ik je de kinderen alvast een hele fijne vakantie. Shell, jij bedankt voor je informatie. En ook heel veel succes en plezier met alles wat je verder doet.
1: Oké, dank je wel. Fijn dat ik er mocht zijn.
0: Graag gedaan. En dit was het eerste uur Kopwijzer. We zijn er zo weer voor het tweede uur met informatie. Onder andere over een levende tuinenroute. En we gaan ook NK-kampioenschappen steldansen doen. Tot straks.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijds stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Goedemorgen, welkom bij het tweede uur Kopwijzer op deze zaterdag de 30e mei 2026. Ik ga zo meteen praten met Robert Vlasma over de levende tuinenroute. Paula Bierma schuift ook aan over van Sociaal Werk de Kop over de week van de jonge mantelzorgers. Daarna hebben we een onderwerp over rouwen en vieren Steenwijkerland. En daarvoor schuiven Maaike Jansen en Inge Boerkamp aan. En als laatste Dirk Brands, die... Nou, hij doet zelf gelukkig niet mee. Want ik weet eigenlijk niet of hij kan steldansen, maar dat vraag ik wel aan hem. Hij is namelijk live aanwezig in de gemeente bij het NK kampioenschappen steldansen. Maar extra onderwerp aangeschoven aan tafel. Pieter Muller uit Blokzijl. Welkom.
2: Dank u wel.
1: Voorzitter van het plaatselijk belang.
2: Ja.
1: We worden bijgepraat over allerlei zaken in Blokzijl. Maar in ieder geval over de Randweg.
2: Ja. Prima. Nou, de Randweg is wel een onderwerp wat heel erg in de belangstelling staat op dit moment.
1: Ja.
2: We hebben recent een aantal informatieavonden gehad met omwonenden en met ondernemers, maar ook met alle inwoners van Blokzijl, om de plannen te duiden die nu door de gemeente ontwikkeld zijn over het tracé en over de brug en wat voor consequenties er zijn. Nou, daar was heel veel belangstelling voor. En men heeft heel goed gekeken naar de plannen zoals ze door de gemeente zijn uitgewerkt en gepresenteerd. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk ook de nodige vragen naar voren gekomen. En met name komt wel naar voren, waar we ook wel aan gedacht hadden, maar wat echt heel belangrijk is, dat is de verkeersveiligheid.
1: Ja.
2: Zeker op die delen waar ook allerlei niet-autogebruikers, zeg maar, de weg moeten oversteken of er langs moeten fietsen of wandelen. Zeker het stukje van de Kanaalweg naar de Provinciale Weg toe. En het sluipverkeer.
1: Ja.
2: Daar zijn beide onderwerpen heel nadrukkelijk aan de orde gekomen van mensen, denk daar goed aan. Denk goed hoe dat verkeersstromen zich gaan ontwikkelen. Nou, dat heeft de gemeente opgepakt.
1: Mm-hmm.
2: En we hebben als organisatie heeft de gemeente een projectgroep ingericht waarin zij civiel de zaken ontwikkelen. En daarnaast is er een projectwerkgroep samen met plaatselijk belangvertegenwoordigers om te klankborden en te ventileren van de ideeën hoe dat valt binnen Blokzijl en wat voor een eventuele veranderingen en aanpassingen daarop mogelijk zijn. Nou, dat werkt supergoed.
1: Okay.
2: En daarnaast is er nog een stuurgroep onder leiding van de wethouder. En daar zit ik dan ook als gast bij vanuit plaatselijk belang. En ook daar kunnen we heel goed klankborden met elkaar. Waar liggen de problemen? Waar liggen de uitdagingen? Hoe moet het oppakken? Hoe valt het in Blokzijl? En zo proberen we met elkaar een project te realiseren waar we uiteindelijk na afloop zeggen van, goh jongens, dit had er eigenlijk voor eerder moeten zijn.
1: Ja, precies. En waar ook iedereen tevreden dan mee is.
2: Klopt, klopt. Ja, kijk, ja. We zitten ook in een fase en dat is best wel een beetje weer een wat lastige fase. Natuurlijk moet er hier en daar wat grond aangekocht worden door de gemeente voor het tracé. En er zijn nu gesprekken met de grondeigenaren gaande. Het is nu duidelijk welke stukjes grond er nodig zijn op welke locaties van welke eigenaar. En die gesprekken worden nu ook gevoerd. En die zijn superbelangrijk om verder ook met het hele project door te kunnen gaan.
1: Ja, zijn er nog wat problematische vragen gekomen vanuit de blokzieligers?
2: Nou, niet zozeer over de Randweg, afgezien van het feit dat een aantal eigenaren van de gronden nog wel wat vraagtekens en bedenkingen hebben van, moet dat nou zo nodig, die Randweg?
1: Mm-hmm.
2: Maar eigenlijk merk je ook in de reactie van heel veel inwoners die zeggen van, ja, en hoe gaat het nou met de verkeersdoorstroming door Blokzijl heen? Want
1: ja,
2: we willen
1: precies,
2: het dus,
1: ja,
2: zeg maar, autoluw maken.
1: Ja.
2: Dat de auto meer de gas is om door Blokzijl heen te rijden. En dat de voetganger, de wandelaar, de bewoners, de toeristen, dat die gewoon het hoofdbelangrijkste onderdeel zijn van het,
1: ja,
2: traject wat door Blokzijl heen loopt.
1: Ja.
2: Want op die manier zie je gewoon het meest mooie van Blokzijl. Want
1: dat
2: het is gewoon
1: zo,
2: een fantastisch mooi stadje.
1: Ja. Ja.
2: Maar dan moet je er niet met de auto heen rijden. Dus we proberen dat verkeer zo min mogelijk te doen. En dan is er de discussie van, jongens, mag je dan nog wel over de brug bij de sluis, ja of nee? Nou goed, daar wordt over nagedacht. Allerlei varianten zijn mogelijk. We willen niks absoluut blokkeren, maar we willen wel alles onderzoeken in de werkgroep die binnenkort van start gaat. En de voorstellen die daaruit komen, die gaan we weer bespreken met de bewoners van Blokzijl. Jongens, dit zijn de varianten die we denken die haalbaar zijn. Wat vinden jullie ervan?
1: Ja, ja, ja. Dus alles mooi in overleg met elkaar.
2: Ja, Dat is zeker de bedoeling. Er wordt niks vooraf besloten of wat dan ook. Het gaat echt in overleg.
1: Oké. Ik zou zeggen, blijf ons op de hoogte houden. Want dit zijn zulke belangrijke dingen. Die hebben gewoon veel aandacht nodig. En overdenkingen van allerlei mensen.
2: Ja.
1: Ik vond het fijn dat u hier naartoe bent gekomen om het ons allemaal toch weer even te vertellen.
2: Prima. Dank u wel. Graag gedaan. En dat gaan we doen.
1: Oké, dank je wel.
2: Fijne dag.

0: En aangeschoven aan tafel is zijn het team Vlagsma. Robert Vlagsma en Paula Bierma. Van harte welkom, jullie allebei. Knopen we de twee onderwerpen aan elkaar? Of,
1: lijkt me goed.
0: Okay. Ja. Okay, gaan we doen.
1: Die hou ik die zo even zo.
0: Ja, prima. Dan hou je dat maar zo voor je. Ja. Ja. We gaan eerst naar de levende tuinenroute, Robert, als je het goed vindt.
2: Ja.
0: Wanneer is het?
2: 20 juni, op een zaterdag van 10 tot 4.
0: Oké. Wat is een levende tuin?
2: Ja, een levende tuin, dat is een tuin die, waar de beestjes en waar mensen zich thuis voelen en fijn voelen. He, dus een tuin die bruist van het leven. Als je nu bij ons de tuin instapt, dan hoor je overal zoemen. Je ziet vlinders en je ziet overal bloemen. He, struiken inbloeien. En nou, echt een tuin waar het fijn vertoef is.
0: Ja.
2: Lekker ruikt en, enzovoorts.
0: Ja. Is het dan ook zo dat het dan een wilde tuin moet zijn?
2: Nee, helemaal niet. Dat zul je ook zien als je tuinen gaat bezoeken in de tuinenroute. Dat heel divers is. Als je onze tuin neemt, dat is echt een natuurlijke tuin. Hè? Dat zou je wild kunnen noemen. Maar je hebt ook tuinen die zijn heel strak en netjes en keurig. Maar wel vol met bloemen en bloeiende struiken. En, dus het is heel divers. Dat hoeft echt niet per se een verwilderde tuin te zijn.
0: Nee. Een levende tuin, een route. Iemand op een balkon, kan die ook...
2: Ja hoor. Ja. Kijk, het gaat om het verhaal wat je erbij hebt en de beleving. Hè? Mensen denken ook vaak van ja, mijn tuin moet perfect zijn. Moet helemaal af zijn. Nee, dat is helemaal niet zo. Hè? Jij beleeft die tuin en dat enthousiasme, dat draag je over. En nou, misschien ben je wel halverwege. Dat is prima.
0: Ja.
2: Onze tuin is ook nooit af. Dat is juist het leuke. Het ontwikkelt zich. He, onze tuin is nu voor het 10e jaar. En je merkt dat gegaandeweg die jaren, zeg maar, dat het steeds meer verandert. Er komen andere soorten. Hoe het eruit ziet, verloopt anders. We hebben nu de voortuin helemaal vol met klaprozen. Nou, geweldig.
0: Ja.
2: Dat is het leuke.
0: Ja. Dan is het volgende week zaterdag, of over 2 weken is het al? Nee?
2: Nee, 20 juni.
0: Vandaag met de dagen.
2: Dat doen we.
0: Dank je, pa. Je was assistente, zei je, dus inderdaad.
1: 21 nachtjes slapen.
2: Ja.
0: Kun je, dan ga je er naartoe en je hebt wat vragen in je hoofd. Kun je dan ook met die mensen daar...
2: Ja, dat is het recept. Dus je bezoekt een tuin, je zoekt er een aantal op. We hebben een prachtige website van de Stichting Duurzaam Steenwerken Land. Daar staat ook een kaartje op. En dan kun je de verschillende tuinen aanklikken. Er staat een verhaaltje bij en wat foto's. Maar goed, als je daar komt, zeg maar, dan... nou, die mensen die ontvangen je, dat zijn gastheren, gastvrouw. En die leiden je rond en die vertellen over hun enthousiasme en over de dingen die zij hebben uitgevonden. Misschien ook dingen die niet goed werken.
0: Mm-hmm.
2: Maar je kunt er ook gewoon vragen aan stellen.
0: Yeah.
2: Dus mocht jij van plan zijn om zoiets te gaan doen, nou, ga lekker rondkijken en stel je vragen en kijk hoe ver je komt.
0: Yeah. Hoeveel tuinen doen er mee? Hoe staan er geregistreerd?
2: Op dit moment staan er 19.
0: Okay.
2: Maar we hopen natuurlijk dat er nog meer mensen zich aanmelden. Dus bij deze, als jij een tuin hebt waarvan je denkt van nou, daar kan ik leuk over vertellen en ik geniet ervan, meld je gewoon lekker aan, dan komen wij even kijken en dan kun je wel of niet meedoen aan de route.
0: Ja.
2: Dus,
0: en dan kom je niet meer op het kaartje te staan.
2: Jawel hoor.
0: Oh, komt een nieuw kaartje dan?
2: Nee, maar dat kaartje dat is on the fly. Hè? Dus
0: okay.
2: Als nu mensen zich aanmelden, dan voeg ik dat gewoon toe.
0: Ja.
2: Tot op het allerlaatste moment.
0: Dus, ja, want dan kun je mooi, vond ik wel mooi dat je dan zo je route kan bepalen. Pak je fietsje en dan ga je alles zo langs.
2: Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. En het mooie is dat we wel vaak clustertjes hebben rond Oldermarkt, de Sint-Jansklooster. Dus ik maak allemaal subroutes. Hè, dat je de hele route doen, dat is eigenlijk geen doen, daar heb je geen tijd voor. Maar je kunt wel lokaal een aantal tuinen bezoeken. En daar maak ik allemaal voorstelletjes voor. Dus het wordt je heel makkelijk gemaakt.
1: Ja, het is mooi verdeeld, hè, over de hele gemeente.
2: Ja.
0: Oké, dus dat is wel een breed gedeelte dat het een heleboel mensen meedoen.
2: Ja, het is heel grappig. We zitten in alle uithoeken. Sint-Jansklooster, Blokzijl, Oldermarkt. Steenwijk natuurlijk. Ja. Rondom de Ees. Meer verderop Eesveen. Ja. Dus Kallekoten. Ja. Dus het is heel divers.
0: En heb je van allerlei soorten tuinen. Hebben we het net al even over gehad. Maar zag ik ook een circulaire tuin. Die heeft nooit afval. Nooit geen is altijd wel.
2: Nee, nou ja,
0: nooit afval.
2: Daar streven ze dus wel naar. Hè? Dat is heel mooi. En dat maakt de tuinroute ook zo razend interessant. Het zijn allemaal hele verschillende tuinen. Mensen hebben hun eigen verhaal, hun eigen beleving. En je kunt er zelf uitkiezen aan ingrediënten wat je te pas komt. Wat je kunt gebruiken.
0: Ja.
2: Dus dat is, je gaat gewoon shoppen eigenlijk.
0: Ja, shoppen bij de buurvrouw in de tuin.
1: Ja, het is ook gewoon leuk, hè? Als je dan weer ergens anders kijkt, dan denk je, jeetje, weer een hele andere tuin, weer een heel ander verhaal, maar wat leuk en wat inspirerend.
0: Ja, ideeën opdoen, denk ik, absoluut. Ook wel voor jezelf.
2: Ja. Nou, ja, wij doen dat vooraf, hè, want we bezoeken al die tuinen en we brengen posters en een vlag rond en zo, maar dat is zo leuk om te kijken hoe iedereen dat heeft en de verhalen die die heeft. En dat, nou, vaak is dat heel anders dan onze eigen tuin, dus dat is heel divers.
0: Ja, we hebben verschillende ideeën opgedaan bij andere mensen voor jullie tuin?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja, in de loop der jaren pik je van alles en nog wat mee. Hè. Je leest eens wat en je hebt natuurlijk allerlei nieuwsbrieven van de Vlinderstichting en noem maar op. En dat probeer je dan uit en dan kijk je hoe het werkt.
0: Ja.
2: Dus ja, ik vind dat heerlijk. Hartstikke leuk.
0: Ontspannen ook gelijk.
2: Ja joh, ja, het is fantastisch. En je wordt gewoon iedere dag weer verrast.
0: Dus ja, het is een nieuw, blijft nieuw, hè?
2: Ja, en het is heel dynamisch, hè? Een tuin sowieso met de seizoenen. We hebben gisteren alweer een enorme stortbui gehad. Ja. Nou, dat heeft ook weer zo zijn effect. En soms is het in een periode droog. Dus ja, ik vind dat geweldig om te zien.
0: Ja. En dat kan allemaal zaterdag 20 juni.
2: Ja.
0: Je kan je nog opgeven?
2: Ja, als tuineigenaar kun je opgeven. Als je gewoon wil bezoeken, dan hoef je niet te melden. Dan kun je gewoon overal bij langs.
0: En waar moet je je opgeven als je een tuin...
2: Nou, op de Stichting Duurzaam Steenwerkerland, daar staat een pagina van de Levende Tuinenroute. En daar zit een formulier in. En dan kun je het gewoon invullen en dan kom je bij mij terecht.
0: Oké, of via de website van RTV-SLOS staat er ook op.
2: Dat kan ook.
0: Robert, dankjewel. We gaan even naar een plaat en dan pakken we het weer op met Paula.
2: Oké dan.
3: Ria van Hien.

0: En dat was Shakira en Bernie Boy. Die, die. Ja, ja. Wij gaan verder met de assistenten van Robert Vlasma, Paula Bierma.
1: Bedankt, wat een fantastische introductie.
0: Ja, goed, ja, hè?
1: Ja.
0: Paula van Sociaal Werk te Kop. Je bent aangeschoven wat de Dag van de Jonge Mantelzorgers betreft. Ja. Maar je hebt eerst een andere boodschap.
1: Ja, namens Marieke Pitt wil ik iedereen nog eens van harte uitnodigen om aanstaande maandag zich aan te melden voor het Vrijwilligerscongres. Marieke is coördinator van VIP Steenwijk Land, het Vrijwilligersinformatiepunt. Mm-hmm. Maandagavond is er een heel leuk en interessant congres. Dat begint om 7 uur. En je kan je daarvoor aanmelden bij Marieke. En dat gaat via het mailadres vip@sociaalwerktekop.nl. Of even bellen naar Sociaal Werk de Kop. Is natuurlijk ook goed. En die avond is in het gemeentehuis hier in Steenwijk.
0: Oké.
1: Okay. Dus 1 juni, 7 uur in het gemeentehuis.
0: Hartstikke mooi.
1: Interessant programma. Staat allemaal op de website.
0: Daar kun je alle informatie ook. Ja. Maar even een herinnering van, ga dat even nakijken.
1: Ja.
0: Oh, en ga er naartoe. Goed, Paula Bierma.
1: Ja.
0: Sociaal Werk de Kop.
1: Sociaal
0: Weer
1: Werk de
0: schakelen.
1: Kop. Ja, ja.
0: We blijven aan het schakelen.
1: Ja, we gaan nu naar de mantelzorgers.
0: Ja, precies.
1: Ja, precies.
0: Een blije dag.
1: Ja, altijd, hè. Maar van 1 tot en met 7 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorger. Mm-hmm. Dat is ieder jaar. En wij besteden natuurlijk het hele jaar door zoveel mogelijk aandacht aan mantelzorg. Maar zaterdag 6 juni hebben wij voor de jonge mantelzorgers een leuke middag in Paarslo in de Binnenhof. Dat is dus volgende week zaterdagmiddag van 1 tot 4. Kinderen kunnen zich daar nog voor aanmelden of via de ouders. En dan gaan we er met z'n allen een leuke middag van maken.
0: Ja. Ja. Je hebt het over jonge mantelzorgers. En welke leeftijdsgroep is dit?
1: Dit is voor de basisschoolleeftijd. Ja. En jonge mantelzorgers, dat zijn kinderen die zorgen hebben of zorgen voor een naaste, meestal een ouder, broertje of zusje. Je kan je voorstellen, een moeder met MS, een broer met autisme of een opa met de ziekte dementie. Nou, dat doet wat. Het is natuurlijk altijd een overal, maar soms is de impact best wel heel groot. En dan is het fijn om daar eens eventjes een gezellige middag voor te hebben, zodat je het er een klein beetje over kunt hebben, maar vooral ook gewoon het samen leuk kunt hebben. En dat er ook andere kinderen zijn die ook zorgen hebben. Dat geeft wel een band. Tegelijkertijd is het heel vaak ook een moment dat zorgouders elkaar heel eventjes ontmoeten. En dat daar soms ook even wat contactjes ontstaan. En dat is ook in het kader van het lotgenotencontacten altijd weer mooi meegenomen.
0: Ja, precies.
1: Want dat helpt.
0: Ja, ja. Inderdaad, praten over dezelfde dingen. Ja. Maar op een andere manier.
1: Nou ja,
0: beleven,
1: tips en trucs delen. Maar ook gewoon even samen zuchten en weer door. Hè?
0: Ja, ja, precies.
1: Ja.
0: Precies.
1: Ja.
0: Wat mij vaak opvalt is dat en vooral jongeren niet eens beseffen dat ze jonge mantelzorgers zijn. Dat leven gewoon leven. Want het is toch altijd zo.
1: Het is wat het is, ja.
0: Ja.
1: Kijk, en als je vader bijvoorbeeld in een rolstoel zit, dan ga je hem niet vragen om een potje voetbal te doen. Want dat kan niet en dat is nooit zo geweest.
0: Ja.
1: En het is ook allemaal geen wereldramp, maar nou, allemaal dingetjes bij elkaar. En soms voelen kinderen zich toch wel rot daardoor. En dat geeft dan wat loyaliteits gebeuren in het hoofd, hè? Want ja, je bent niet boos op je vader of je moeder, maar vooral op de kwaal. En maar goed,
0: ja, precies.
1: Dat is goed om het daar dus over te hebben. Want ja, het is ook soms niet leuk, hè, dat de dingen niet kunnen. Of dat er een vakantie niet kan. Of dat papa niet naar een uitje kan. Of dat het broertje altijd ingewikkeld is, waardoor je, nou ja.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat De sterkte en de soepelheid van de jongeren, dat vind ik dan altijd zo mooi. Dat ze daar zo toch wel doorheen weten te laveren.
1: Zeker, want het hoort bij het leven en het is overal. Maar het is soms wel goed om het daar even over te kunnen hebben. Dat haalt de spanning er wat af. En dat, nou ja, dat geeft ook wat ander perspectief.
0: Ja.
1: En zeker ook op latere leeftijd merk je nog wel eens dat, nou ja, dat dan met terugwerkende kracht daar kinderen misschien nog eens wat moeite mee hebben. En dan merk je soms ook dat ze er nog weer eens even op terugkomen.
0: Ja.
1: En dan helpt het wel om hier de basis te hebben.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dus 6 juni.
1: 6 juni.
0: De mooie dag in Paarslo.
1: Volgende week zaterdagmiddag. We hebben goed weer besteld. Dus we gaan ervan uit dat dat in orde komt.
0: Ja.
1: Net als voor de Levende Tuinroute natuurlijk. Iedere zaterdag mooi weer. En om 1 uur in Paarslo aanmelden kan ook bij Sociaal Werk de Kop via het mailadres mantelzorg@sociaalwerktekop.nl. Maar even mij bellen of Sociaal Werk de Kop bellen kan ook. Staat ook allemaal op de website. En de Valtus-app, daar is natuurlijk ook heel veel over te vinden. En daar staat deze activiteit ook op. Valtus-app voor mantelzorgers. V-A-L-T-E-S.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, dat zit goed ingepland.
1: Dat kwam er goed even nog uit, hè?
0: Ja, je bent ook assistente, dus dat moet ook.
1: Ja.
0: Nee. Ik wens jullie een ontzettend fijne dag toe. Natuurlijk alle dagen, maar deze extra, die 6e juni voor de jonge mantelzorgers. Dat ze goed genieten en een super fijne dag hebben.
1: Komt vast goed.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan en tot de volgende keer.

0: Goedemorgen, mijn naam is Daphne Stavast en dit is het lokale nieuws. In een woning met een rieten dak aan de Molenweg in Giethoorn is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond vermoedelijk door een blikseminslag. De brandweer is een lange tijd bezig geweest met de bluswerkzaamheden en controleren van de woning. Donderdagmiddag werden de hulpdiensten geannuleerd voor een aanrijding op de N334 bij Tuk. Een botsing met een automobilist en een bromfiets. Volgens de politie ontstond het ongeval omdat een automobilist met zijn voertuig stilstond op de weg. De bestuurder van de brommobiel wilde de auto voorbij gaan toen hij plots frontaal in een botsing kwam met een jongeman op een bromfiets. De jongen is door de aanwezige ambulancepersoneel gecontroleerd, maar bleek niet gewond. De schade aan de brommobiel was wel aanzienlijk. Deze werd afgevoerd. Afgelopen vrijdagnacht is er op de Koningin Wilhelmina-laan in Wilhelmina-Oord een ongeluk gebeurd. Daarbij zijn twee auto's op elkaar gebotst. De beide bestuurders van de auto's raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakten de voertuigen zwaar beschadigd. De auto's werden afgevoerd. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Woede op een vogelclub nadat een uil een nestje van een torenvalk live opeet. Kijkers hebben het sinds het live gaan van de livestream op 20 mei de vier opgegeten kuikens zien geboren worden. Nu willen ze dat de vogelbescherming het één overlevende laatkomende kuikentje uit het nest gaat redden. Echter was de vogelbescherming zijn antwoord: we hebben het uitgangspunt dat we laten zien hoe het in de natuur aan toe gaat. De nestkast op het landgoed De Ezen is inmiddels weggehaald. Deze staat al 7 jaar op deze plek. 5 maal is door de torenvalk succes gebroed. Nu dat het hofzuil het nest echter kent, is de kans groot dat hij terugkomt. Dit was het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: De leeuw komt eraan. Is dat zo? De leeuw komt eraan. Oh, van het voetballen natuurlijk. Ja, ik moest even schakelen.
1: Ik doe wat actueels.
0: Jij doet wat actueels?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Doe ik het nooit weer?
0: Nee, dat lijkt me een strak plan. We kunnen beter verder gaan met de gasten die aan aangeschoven zitten aan tafel. Dat is Inge Boerkamp en Maaike Jansen. Ik sla even een naam die in het midden staan over. Want die heeft zich ziek moeten melden. En dat is Marijke van der Beek. Maar die hoort dus
2: ja,
0: ook bij
2: helaas.
0: Het
2: ja.
0: groepje. Ja. Waar we het over gaan hebben is rouwen en vieren Steenwijkerland. Wat is rouwen en vieren? En dan laat ik Steenwijkerland er even af. Precies, Inge.
2: Rouwen en vieren, ja, dat is eigenlijk toch de mooie herinneringen en de minder leuke dingen in het leven combineren. Rouwen is natuurlijk heel simpel verdriet om iemand die overleden is.
0: Mm-hmm.
2: Maar er zijn weer veel meer situaties wat ook eigenlijk rouw is. En vieren, ja, je kunt ook het leven vieren. En daar waar verdriet is, is vaak ook heel veel moois geweest. Want je mist wel iemand of iets.
0: Ja.
2: Met heel veel mooie herinneringen.
0: Ja, ja, ja. Hoe is het zo gekomen dat dit in het leven is geroepen? Hoe is het ontstaan, dat rouwen en vieren?
2: Dat kan Maaike heel goed vertellen.
3: In Amsterdam is eigenlijk de eerste opzet geweest daarvan. Mm-hmm. Mijn nicht uit Steenwijk komt ze, die woont in Amsterdam. En die is betrokken geweest bij de allereerste opzet, zeg maar. En zij vonden dat er meer ruimte moest komen voor rouwen en vieren.
0: Ja.
3: Dat iedereen weet van er is een plek rondom een bepaalde periode in het jaar waar ze heen kunnen. Voor jong en oud, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging. En zo is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, en toen is er gekozen voor een kas waar je dus doorheen kunt kijken.
3: Ja.
0: Weet je waarom dat zo gegaan is? Of is dat...
3: Niet exact, maar het idee erachter is dat het open is, mm-hmm. transparant. Wat verlichting, wat kerstbomen, wat lampjes. Je kunt zien wat er gebeurt. Heel laagdrempelig.
0: Dat je zegt al...
3: Iemand... Ja, sorry.
0: Dat geeft niet. Je zegt al kerstbomen, dus het fijnste, het mooiste. Het heeft het meeste invloed, denk ik, rond die kerstdagen.
3: Precies, de periode voor kerst en met kerst.
0: Mm-hmm.
3: Ja. Ja, dat is toch wel de periode waarop mensen meer rouw ervaren, verdriet, soms eenzaam zijn. Dus, ja.
0: Ja. Inge, jij bent van beroep uitvaartbegeleider. Is dat daarom ook waarom je die keuze hebt gemaakt om samen met Maaike dit en natuurlijk Marijke dit op te gaan zetten?
2: Nou, niet direct. Natuurlijk, je bent eigenlijk continu bezig met rouwen en vieren.
0: Mm-hmm.
2: En alles wat er omheen gebeurt, dat heeft wel mijn interesse. Maar ook zonder uithaarbegeleider te zijn, had ik het project ontzettend mooi gevonden. Vorig jaar werden de vrijwilligers gevraagd voor het project wat ik al kende in Meppel. In Meppel hebben ze vorig jaar voor de eerste keer een kas gehad voor en rouwen en vieren.
0: Ja.
2: Dus vorig jaar heb ik mij aangemeld. Zo van, god, dat wil ik ook wel eens van dichtbij meemaken. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt en hoe het eruit ziet.
0: Mm.
2: Dus zo gezegd, zo gedaan. En daar kwam de nicht van Maaike, van eigenlijk het overkoepelende landelijke orgaan, op bezoek. Daar ben ik mee aan de praat geraakt. En zij zei al van, nou, mijn nichtje Maaike in Steenwijk wil dit ook heel graag.
0: Ja.
2: Dus zo zijn wij gekoppeld en hebben we onderweg wat meer mensen meegekregen.
0: Ja.
2: Gaan we een stichting oprichten binnenkort.
0: Ja, dus in oprichting, er komt nog wel wat voor kijken, hè, voor zo'n stichting.
2: Ja, er komt wel wat voor kijken natuurlijk. En zeker ook wanneer het voor het eerst gaat gebeuren. We moeten natuurlijk een stichting oprichten. We hebben sponsoren nodig. We gaan straks de website nog optuigen.
0: Ja.
2: Om te beginnen hebben we een Facebookgroep. Dus we hopen dat heel veel mensen ons ook na vandaag gaan volgen.
0: Ja, en onder welke naam is de Facebookpagina?
2: Rouwen en Vieren Steenwijkerland.
0: Oké.
2: Ja, dus heel graag allemaal ons volgen. Want er komt straks ook een moment dat we vrijwilligers nodig zijn om het allemaal een beetje te bemannen, die dagen.
0: Ja.
2: En dan maakt het ons ook al makkelijker om die te gaan benaderen. Dus

0: zeggen van het is nog maar eerste helft van het jaar en nu al bezig voor het eind van het jaar. Maar die tijd heb je wel nodig, hè?
1: Ja, en zeker ook omdat we dit jaar voor het eerst in Zeemeke Land dit gaan organiseren. Ja, de Facebookgroep hebben we, maar goed, dat is natuurlijk heel simpel.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Maar een website oprichten en het hele projectplan, sponsoren benaderen. Nou, noem maar op.
0: Ja. Moet allemaal gebeuren.
2: We hebben genoeg voorlopig.
0: Ja, ja. Ja. Waar komt de kast? Want die moeten dan ook komen te staan, Maaike, mm-hmm. hier in Steenwijk.
2: Wij zouden het heel erg leuk vinden als die op de markt zou kunnen komen te staan.
0: Ja.
2: Ja. Een plek wat toch centraal is in Steenwijk. Veel voetgangers, fietsers misschien nog, wat auto's. Een plek waar mensen, als ze elkaar daar hebben getroffen misschien. Hè? Misschien ontmoeten mensen elkaar wel, komen ze aan de praat. Dat is natuurlijk mooi als dat kan. Dat ze daarna zeggen, oh, zullen we nog een kopje koffie doen ergens? Maar goed, dat moeten we nog bepalen natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat kunnen we niet alleen.
0: Nee, en het zal ook denk ik wel met de gemeente Steenwijk Land in overleg moeten gaan allemaal.
1: Ja. Ja. Het zou heel mooi zijn om een rustpunt op de markt te hebben.
2: Ja.
1: Waar je ook even stil kunt staan bij al het moois en leuks wat er gebeurt.
2: Ja.
1: Vorig jaar was er natuurlijk een reuze gehad. Nou, dat
0: ja, dat wou ik net zeggen. Want misschien staat hij er nu. Volgens mij staat hij er dit jaar weer.
1: Ja, dat is ons nog niet helemaal duidelijk. Nee. Dat zou prachtig zijn als dat naast elkaar zou kunnen.
2: Ja,
0: waarom ook niet eigenlijk? Ja. Ja. Ja. Ja, wie weet.
2: Ja. Dus daar zijn we druk mee bezig.
0: Om dat allemaal voor elkaar te krijgen.
1: Ja. De bedoeling is gewoon wel een plek die heel centraal staat. Juist omdat je hoopt mensen te trekken die terloops voorbij komen. En ook denken van, oh ja, dit heb ik in de krant gelezen. Ik wil even binnenkijken. Ook vorig jaar een meppel mensen die toevallig langskwamen. Daar heb ik bijvoorbeeld eerste kerstdag 's avonds gestaan. Van, oh, wij gaan uit eten, maar we zien dit nu. En oh, we beseffen ons nu dat afgelopen week het zoveel jaar geleden is dat onze moeder is overleden.
0: Ja. Ja.
1: En om dan dat moment erbij stil te staan.
0: Ja.
1: Ook kinderen, bedoel, het is heel laagdrempelig. Wat ook heel mooi zou zijn, is dat scholen ons weten te vinden.
2: Ja.
0: Dus dat zou een mooie aanleiding zijn om een gesprek aan te gaan, hè, in de klas. Met,
1: precies, om met een klas in de kast te komen kijken hoe het werkt.
0: Ja.
1: En dan misschien ook in de lessen aandacht aan te besteden.
0: Ja.
1: Want dat gebeurt veel te weinig, merk ik links en rechts.
0: Dat zal wel, want dat maak je natuurlijk helaas dagelijks mee.
1: Maar dat maak ik dagelijks mee, ja, dat toch een, ook al is er wel eens een plan waarin staat wat er moet gebeuren als er een oude opa of de oma overlijdt, is het praktisch heel lastig om dat in een les zo uit te leggen dat ook iedereen zich daar goed bij voelt. En dat je ook achteraf geen vragen krijgt van de ouders van, hé, dat had ik liever niet gehad.
0: Nee,
1: dat
0: precies.
1: Zijn hele moeilijke onderwerpen.
0: Ja, klopt. Ja. Is er ook samenwerking met stichtingen of wat ook hier in Steenwijkerland? Onder andere net Paula Bierma, die zei van hallo, hier ben ik.
2: Ja, we hebben natuurlijk wel wat contact ook gehad al met Sociaal Werk de Kop. En dat zullen we in de toekomst denk ik ook nog wel weer hebben. Ja.
0: En kijk, daarom heb ik nou mijn hoofdtelefoon op. Want ik krijg net een seintje dat jullie zijn morgen, of in ieder geval Inge, morgen bij ons collega's Radio Centraal om ook dit mooie verhaal te doen. Dus dat men nou ook weet dat er daar ook aandacht aan gegeven wordt.
1: Ja, zeker. Want in die gemeente is de kast nog niet komend jaar. En dat is toch een gemeente die ook wel het verzorgingsgebied van Steenwijk in het verzorgingsgebied zit. Dus ik denk dat het een hele goede aanvulling is. Dus daar gaan we morgen uitleggen wat we gaan doen. Ze zijn welkom.
0: Ja. Zijn er nog dingen die je zegt van, die wil ik nog even noemen? Of zeg je gewoon van, we komen binnenkort weer een keer weer om te vertellen hoe het ervoor staat?
1: Ja, natuurlijk. Graag.
2: Ja, graag.
0: Nou, lijkt me dat een strak plan.
1: Ja. Mooi.
0: Inge en Maaike, heel hartelijk bedankt. En als er wat is, dan horen we het graag. En dan doen we er wat mee.
2: Bedankt.
0: Graag gedaan.
1: Dankjewel voor de tijd die we hier mochten volpraten.
2: Ja.

0: Teddy Swims met Mr. Know-It-All. En dan heb ik het niet over Dirk, hoor. Grapje, Dirk.
1: Hey, goedemorgen, Ria.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Je bent in de Meente.
1: Ja, ik ben in de Meente en het is hier een grote gezelligheid. Is het.
0: Mooi.
1: Het is weer een bijzonder evenement. En bij mij aangeschoven aan de microfoon, stel je even voor.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben Jeffrey van Meerkerk van de Nederlandse Algemene Danssportbond. Hi.
1: En u bent?
3: Ik ben Harry van der Geest, ook van de Nederlandse Algemene Danssportbond. Met als eigenlijk onderwerp topsport en het organiseren van dit evenement. Samen met Jeffrey en nog 5 anderen.
1: Kijk, je hebt meteen de goede mensen op de goede plaats, hè? Wat leuk dat dit evenement in Steenwijk is. Is dit niet de eerste keer, Jeffrey? Hè?
2: Nee, we zijn zo enorm dankbaar ook voor de samenwerking die we hebben met de gemeente hier. Maar ook met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de gemeente zelf. Fantastisch. We worden echt hartstikke goed ontvangen, dus we komen elke keer graag weer terug.
1: Nou, dat is goed om te horen. Nadine, heb jij ook mooie topsporters meegenomen vandaag?
3: Ja, zeker. Vandaag kijken we bij de senioren, dat is de leeftijdsklasse vanaf 30, hebben wij zelfs een Europees kampioen in Letting. En er is ook een wereldkampioen in de standaarddansen, dus de ballroomdansen. Dus er komt vandaag de top van Nederland komt echt aan de bak, hoor.
1: Ja, en dat is vandaag is de ballroom. Wat kunnen de mensen vanmiddag nog verwachten als ze naar binnen lopen?
2: Nou, als ze vanaf nu zo ongeveer gaan binnenkomen, dan zien ze de top in de amateurs aan het werk op de vloer. We hebben prachtige paren, die dansen dan de Engelse wals, de tango, de quickstep, de slow foxtrot en de Weense wals. Dat is de ballroom-discipline. En naar de top van Nederland danst hier. Dus we gaan officieel de Nederlandse kampioen kronen. Vanavond de senioren. En morgen, nou, spektakel. Dus als je niks te doen hebt op zondag, kom dan zeker naar de gemeente toe. Dat wordt fantastisch.
1: Ja, wat voor spektakel wordt het morgen dan?
3: Wel, onder andere hebben wij de Latin disciplines. Dus dat is de cha-cha-cha, de rumba, de samba. En daar dansen een aantal paren in die echt ook internationaal heel goed gaan draaien. Het wordt ook een heel spannend NK. Er zijn wat nieuwe paren bijgekomen, nieuwe combinaties. Ook wij zijn heel benieuwd wie met dit keer met die titel vandoor gaat.
1: Ja, en welke muziek vind jij leuker, die van de ballroom of van de Latin?
3: Nou, vroeger was ik echt een Latin mens. Maar tegenwoordig kan ik ook de ballroom echt waarderen. Want we gebruiken tegenwoordig echt de meest mooie muziek. De hits die zijn omgevormd tot dansmuziek. En dat is echt prachtig. Dus ik heb niet echt meer een voorkeur.
1: Nou, dat is mooi, hè? Het viel bij op 1,5 minuut dansen, hè? Zo snel.
2: Ja, zeker. En we hebben 9 juryleden aan de kant staan. Dus die moeten in die 1,5 minuut moeten ze echt de juiste paren zien te herkennen. Om die door te plaatsen naar de volgende ronde. En dan als ze eenmaal in de finale staan, dat zijn er 6. Moeten ze ook in de 1,5 minuut bepalen wie er 1 wordt of wie de 6 wordt. Dus knappe prestatie van die lui.
1: Ja. Ja, dat is helemaal een knappe prestatie. Hè? En wat voor finales krijgen we vanmiddag nog te zien?
3: Vanmiddag krijgen we sowieso de hoofdklasses adult standaard. Dat is dus eigenlijk de topsport van Nederland. En daaronder nog de A, de B, de C wat lager. Maar we krijgen ook de finale van de senioren Latin hoofdklasse 1 en 2. Waar onder andere de Europees kampioen danst.
1: Ja, en die dansen ook maar 1,5 minuut.
2: Ja, zeker. Iedereen danst hetzelfde, 1,5 minuut. En per dans is dat dan. Dus elke keer komen ze dan de vloer weer op voor een nieuwe dans. En dat zijn dan 5 dansen in zijn totaliteit. En dan bepaalt de jury wie er doorgaat en wie er wint uiteindelijk.
1: Ja, Annie, en waar haal jij de dansers vandaan? Of waar komen ze vandaan? Of beter gezegd, als mensen dit horen, hoe kan ik dit gaan doen?
3: Nou, de dansers die komen uit heel Nederland. Dus dat is niet zo moeilijk. Echt, heel Nederland zijn de wedstrijdsporters aanwezig. Ja, en waar je kunt beginnen, dat is natuurlijk in de dansscholen. Hè? De dansscholen van tegenwoordig zijn echt heel modern geworden. Echt niet meer oudbollig wat men vroeger dacht. Ze hebben allemaal goede muziek, leuke variaties, leuke dansen. En niet alleen maar de ballroom, Engelse wals of wat dan ook. Maar bijvoorbeeld ook salsa, bachata. Dus er is echt, de huidige dansschool is echt helemaal up-to-date in deze tijd. Dus ik zou zeggen binnenlopen, een proefles doen en dan weet je alles.
1: Ja, en dan vaak als je dan zo'n proefles gedaan hebt en je komt met z'n tweeën, dan word je een beetje besmet, denk ik.
2: Nou, absoluut. Want hoe leuk is het om met je partner iets te doen? Als je ergens binnenstapt en je maakt lol met elkaar op de vloer. Je kunt genieten van mooie muziek. En je bent ook nog eens een keer fysiek bezig. Prachtige, prachtige vrije tijdsbesteding, zou ik zeggen.
1: Nou, dat is mooi. Is dit het enige toernooi in Nederland wat we hier zien?
3: Nee, zeker niet. Dit zijn de Nederlands kampioenschappen. Maar we hebben ook nog gewoon de normale, noemen we maar even de bondswedstrijden. En we hebben straks in oktober de Holland Masters. En dat is echt een groot internationaal evenement. Wat wij organiseren onder auspicie van de Wereldbond, de WDSF. En daar hebben wij zelfs twee wereldkampioenschappen kunnen we daar onderbrengen in het topsportcentrum in Rotterdam. En dan zie je echt, wereldtop kan niet beter.
1: Ja, Holland Masters was ook wel een systeemwijder nu.
3: Dat klopt. Cor van der Stoet en ook David Simon zijn de grondleggers van de Holland Masters. En toen zij de organisatie zijn gestopt, toen hebben zij eigenlijk dit overgedragen aan Jeffrey. Omdat ze erop vertrouwden dat Jeffrey dit op een goede manier zou voortzetten en zou uitbouwen. En dat is gebeurd.
1: Oh Jeffrey, en dat gaat goed nu?
2: Dat gaat fantastisch. Elk jaar hebben we meer dan 40 landen waar de dansers vandaan komen. Nou, bijna 1000 koppels van heel de wereld die in allerlei verschillende categorieën dan in Nederland komen dansen. Voor de hoogste eer eigenlijk. Hè? Als je het wereldkampioenschap kunt organiseren, dat is gewoon fantastisch. En dan daar komen mensen graag naartoe.
1: Nou, dat is heel goed om te horen. Dus morgen nog letten op de lijst staan. En verder kunnen mensen zo naar binnen lopen.
3: Het is nu 12 uur, dus ze kunnen nog steeds naar binnen lopen. Er is wel een entreeprijs aan verbonden. Het is niet gratis. Maar ik denk dat het dubbel en dwars de prijs waard is om hier te kijken hoe mooi het is. Men kijkt vaak op televisie naar Dancing with the Stars en noem maar op. Maar hier is het live, hè? En dat is echt anders, hoor.
1: Ja, ik heb zelf dat gevoel ook. Ik kwam binnen en fantastisch mooi. Hey, mag ik jullie bedanken voor dit hele fijne gesprek?
2: Zeker, dankjewel. En fijn dat je er was. En ik hoop dat je nog even lekker blijft genieten van het mooie wat je hier ziet op de vloer.
3: En ik kan me er alleen maar bij aansluiten. Ik vond het heel leuk om te doen. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Dirk, voor dit mooie gesprek. En wij gaan nu, ik hoorde het eindtune, wij gaan afsluiten. Moest even afwachten wat er kwam. En tot zover dus de 2 uur kopwijzer van deze zaterdag de 30e mei. Volgende week hebben we weer een nieuw programma en zit op deze stoel 1,5 uur lang Kimberly de Jonge. Lubbingen de Jonge moet ik zeggen. En het eerste half uur mag ik weer doen wat politiek betreft. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend en tot volgende week. Bye bye.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. De club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Het is tijd voor
1: Geert en Marieke. We gaan beginnen.
2: Was ik zo aan toe?
3: Anders wij wel.
4: Het is zomer.
5: Het is zomer.
4: En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. En het is weer zondag.
0: Het is weer zondag.
1: En voor de herhaling, luisteraars, het is weer maandag.
0: Heel gezellig.
1: Heerlijk.
0: Ja hoor.
1: Het is de start van week 23 alweer. En weer een maand voorbij. Bijna dan morgen in de herhaling.
0: Ja, klopt.
1: De laatste dag van mei.
0: Ja, gaat snel, hè?
1: Ik zou nog één keer die jingle van Meijer in kunnen doen.
0: Ja.
1: Ik ben hem zo gauw kwijt. Fijn. En hoe is het ermee?
0: Ja, goed.
1: En hoe
0: goed.
1: Was je week?
0: Ik had een goede week. Het was natuurlijk lekker warm. Ik kijk even naar links en ik zie dat jij iets op de krant hebt geschreven dat het de warmste 26 mei ooit was.
1: Juist, dat heb ik hierbij staan.
0: Ja, dat is best bijzonder,
1: ooit
0: toch?
1: Gemeten, ja.
0: Nou, dat hebben we lekker gevoeld deze week. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik vond het heerlijk hoor, deze temperaturen. Verder heb ik lekker gewerkt. Ik heb voor het eerst sinds tijden weer een voetbalwedstrijd gevoetbald.
1: Is dat zo? Bij welke club?
0: Bij Wapserveen.
1: Wapserveen?
0: Ja, daar werd ik voor gevraagd. En ik vind dat natuurlijk wel heel leuk. Ik heb altijd vroeger ook heel lang gevoetbald. Want ik ben altijd zo bang voor blessures. En wat denk je na één wedstrijd? Ik heb gelijk een blauwe teen.
1: Naar jubeldeen.
0: Ja. Maar het was heel gezellig.
1: Ja, oké. Okay. Je mag nog wel een keer weer.
0: Ja, ze wilden heel graag dat ik bij hun op voetbal kwam. Dus het is wel goed bevallen volgens mij.
1: Durf ik te vragen wat de uitslag was? Of?
0: Nou, we moesten twee wedstrijdjes. En de eerste, we hebben ze allebei verloren.
1: Okay.
0: De eerste met 4-0 en de andere met 2-1. En dat is voor dat team, begreep ik, hartstikke leuk en goed gedaan. Dus ze waren allemaal heel blij.
1: Oké. Okay. Nou, mooi.
0: Ja, was heel leuk.
1: Nou, mijn week was tweede Pinksterdag een feestje. Heerlijk en gezellig. Het was natuurlijk de week van veel te warm. Ik had er ook al bij staan dat die 26e mei de warmste ooit gemeten was. En het was de week van het fietsen. En nu hoorde ik op het nieuws dat men eigenlijk wil dat fietsers op het fietspad niet harder gaan dan 20 km per uur.
0: Oh, nou dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Want al die elektrische fietsen al gemiddeld 25.
1: Jawel, maar dat is nog een keer tot daar aan toe. Maar waar moet je dan harder fietsen dan 20 km per uur? Een fiets mag toch alleen maar op het fietspad?
0: Ja, dan mag je dus gewoon nergens meer harder fietsen dan 20 km per uur.
1: Dan valt het hier op het platteland nog wat mee, hoor. Het filmpje kwam zoals gewoonlijk natuurlijk weer uit het Lage Westen, waar het hartstikke druk is.
0: Maar hebben ze het dan misschien ook over de fatbikes?
1: Nee, gewoon alles.
0: Want die gaan natuurlijk ook veel harder.
1: Vooral wielrenners en zo die...
0: Oh, ja,
1: en al die dingen. En maar ook de e-bike en noem maar op. En het was de week van het volleybaltoernooi op Eerstveen.
0: Ja, wat een drukte, hè? Het was al geslaagd.
1: Parkeerplaatsen te weinig op Eerstveen.
0: Dus hartstikke goed, toch?
1: Eigenlijk best wel gezellig.
0: Zeker.
1: Nou, dat was het zo ongeveer voor wat betreft mijn week, jouw week. Dus ik kijk eventjes naar mijn muziekpallet.
0: Ja.
1: En het tweede plaat is altijd...
0: Rock'n'roll, hè?
1: Wat zeg je?
0: Rock'n'roll.
1: Rock'n'roll!

0: zogenaamde truckerversie van Jackson, Jerry Williams en Arden. Op 105.4 FM en welkom luisteraars van Radio Centraal. Sorry, een moord op ESV.
1: Ja, nou, het is ook een hele pagina aan besteed.
0: Het is natuurlijk wel een beetje komkommertijd. En vooral voor het vertolde wie voor de Steenwekker Courant. Mijn koptelefoon doet vreemd. Voor de Steenwekker Courant vandaar een heel verhaal. Net of er een moord gepleegd is.
1: Ja, er staat alsof je naar een film van David Attenborough zit te kijken. Een roofzuchtige bosuil die doodde slechts in 2 minuten de 4 kuikens van een torenvalk. Ja. De spectaculaire beelden waren live te zien in een stream van de vogelbescherming vanuit de campagne Beleef de Lente.
0: Als je door Sveen fietst hier, daar hebben ze tegenwoordig, daar zijn tegenwoordig wel 20 ooievaars. En elke keer zie je wel een ooievaar met een kuiken in de bek voorbij gaan. Iedereen denkt van, nou, hè, die brengt een babi. Of die haalt een kikkertje op. Nou nee, hoor, die vreten gewoon alle nesten leeg van alle vogels die daar in de wei zijn.
1: Ja, het dus ziet er natuurlijk heel nog gruber uit. Maar het is wel ook de natuur natuurlijk.
0: Precies, het is een zielig verhaal. Maar, ja,
1: maar ik dacht dat een torenvalk heel groot was.
0: Ja, dat
1: want
0: dacht
1: die
0: ik
1: uil die verjaagt die moeder staat hier. Maar goed, ik heb er ook niet zo heel veel verstand van. Een oehoe, ja. Nou goed, van de moord op Sveen gaan we toch naar iets luchtigers, denk ik.
0: Ja, want het is koopzondag.
1: Jazeker, ja. Het is hartstikke gezellige koopzondag vandaag in Steenwijk. Dus mocht je niks te doen hebben, kom maar naar het centrum. En dan is er ook nog eens, ik heb het al een paar keer eerder gezegd, maar vandaag, liefhebbers van klassieke voertuigen, die kunnen vandaag hun hart ophalen tijdens het oldtimerfestijn op en rond de markt. Op deze sfeervolle koopzondag verandert het centrum van de stad in een waarparadijs vol nostalgie, glanzend chroom en bijzondere verhalen. Het is voor het eerst dat Steenwijk Vestingstad dit bijzondere evenement organiseert. En er doen hartstikke veel oldtimers aan mee. Ongeveer 80 zijn er te bewonderen.
0: Ik zag er gisteren al verschijnen van die dingen rondrijden hier, denk ik.
1: Ja, bedoel je dan met het gala? Zag je die al gewoon hier in de buurt?
0: Gewoon in de buurt hier, ja.
1: Oh ja, ja, ja. Want er was natuurlijk ook nog gala afgelopen week, ja, hè, van de RSG. Mooi. Er waren ook weer heel veel mooie auto's te zien. Ja, heel leuk. Dus nou, ik zou zeggen, kom maar gezellig naar het centrum vanmiddag.
0: Nou, gaan we doen.
1: Ja.
0: Gaan we doen. Ik start hem opnieuw. Want het is eerlijk gezegd zo'n leuke plaat. Limited 115 en Friends Montana en Sofia. Het heet Final Minutes. Zal ik 1 minuut dan maar gewoon nog aanpakken?
1: Ja hoor, ja, doe maar.

0: Ik wil even een klein waarschuwingsbericht erin gooien, pap. Want je denkt dat gebeurt alleen maar in de grote steden. Dat komt hier niet voor. Maar ook afgelopen week, en dan gaat het om de donderdagavond vooral. En ik hou het dus goed in de gaten vanaf nu. Waren er een aantal nepagenten actief in Steenwijk.
1: Oh, lekker.
0: Dus daar moet je echt wel voor opletten. Wat doen ze dan precies? Zij vragen om geld, sieraden of een bankpas om bij hen in bewaring te geven. Dan hebben ze een heel mooi verhaal van dat het niet veilig is. En ja, oudere mensen trappen daar toch waarschijnlijk wat makkelijker in. Nou, doe dit dus niet, maar bel wel gelijk 112 als ze u benaderen. Dus als er ineens iemand op de stoep staat waarvan je denkt, dat snap ik niet helemaal. Gewoon negeren.
1: Er zijn zoveel van die reclamespotjes, hè, van kijk uit, pas op en bel 112, maar ja... Daar moet je dan maar net aan denken natuurlijk.
0: Ja,
1: of
0: en ze weten natuurlijk wel wie ze uitzoeken. Hè? Want daar wordt dan ook al wel voorbereiding in getroffen. Dat is niet zomaar. Ze komen natuurlijk niet bij ons aan de deur. Maar ze zoeken wel een eenzame ouderen waarschijnlijk op. Nou, je wordt ook wel gewaarschuwd nu in de app Burgernet. Dus dat is ook wel handig om die op je telefoon te hebben. Want daar wordt altijd wel goede waarschuwing in gezet. Maar niet op ingaan en altijd 112 bellen. Dat was hem.
1: Heb je al eens een keer zo'n nepagent gezien? Of?
0: Nee, ik heb hem nog niet getroffen. Nee, gelukkig niet.
1: Ja, ik heb een filmpje op YouTube, op Facebook.
0: Ja, maar ze weten precies wat ze moeten zeggen, hoor. Het zijn goede toneelspelers. En of ze doen het ook via de telefoon. Het is echt bizar goed hoe ze dat allemaal voor elkaar hebben. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk schrijnend.
1: Laten wij maar hopen dat dat hier niet gebeurt.
0: Nee.
1: Bij ons in het dorpje, of in andere kleine dorpjes.
0: Nee, ik hoop het niet.
1: En een vrolijke plaat draaien.
0: Ja, ja, heel goed idee.
1: Nou, hetzelfde als vorige week eigenlijk. Nou, hetzelfde als vorige week, maar hè.
0: Gezellig, hoor. Ja, ja, ja.

0: lekker.
1: Je hoorde van de week die, hoe heet dat, die sidekick van Edwin Evers, die had zangles gehad. En ik elke week probeerde ik ook om jou een beetje mee te laten zingen.
2: Ja, oh, nou, dat wil ik wel een keer doen, hoor.
1: Gewoon met als de zon schijnt.
2: Ja, ja, tuurlijk.
1: Welkom op de RTV's Los en op de zenders van Radio Westellingwerf. 105.4 FM, daar zijn wij te beluisteren. En natuurlijk ook op de DAB.
2: Zeker, zeker. We gaan even naar, het duurt nog even, maar zaterdag 13 juni aanstaande organiseert poppodium De Buse in Steenwijk de derde editie alweer van de, ja, ik denk Rocktown Revival Festival. Het festijn vindt plaats op het parkeerterrein bij De Buse. Het programma omvat een zestal bands die allemaal een link hebben met de rockmuziek.
1: Oh, lekker.
2: Ja.
1: Heerlijk.
2: Dat hoor je altijd best wel goed, hè. Als de winst goed staat, dan, of als ik op mijn bedje lig op de ambulancepost, nou, dan kan ik net zo goed mee.
1: Hoor je dat hier?
2: Ja. Nadat het terrein om 3:30 geopend is, start het programma om exact 4:00. Er is volop eten en drinken te verkrijgen op het festival. Nou, welke bands komen er dan voor de mensen die hier helemaal in zitten? Kiekers komt, dat is een boerenrockband. Skaos, dat is ook een, dat is ook een leuke band. Een veelzijdige coverband komt het, die heet Spit. En best wel een aparte naam, Komatsu, zijn ook een. En weet je hoe die laatste band heet?
1: Nee.
2: Ik weet eigenlijk niet of dat wel mag zeggen op de radio.
1: Ja, tuurlijk.
2: Neuk.
1: Zo, nou ja, als die band zo heet, dan heet die band zo.
2: Ja, nou, alleen de naam trekt natuurlijk al veel aandacht, denk ik. Maar dit moet een hele goede band zijn die het festival afsluit. Dus hou je van
1: rock. Vandaag de dag mag alles. Nou ja,
2: tuurlijk.
1: Alles. Er is van de week de Schatkamer geopend. Dat is een, hoe zeg ik dat, van de media, uit Hilversum.
2: Oh ja?
1: Het mediacentrum.
2: Ja.
1: Kun je tegenwoordig alles zien wat er ooit op tv geweest is.
2: Oh.
1: Maakt niet uit wat. Radio, tv, de schatkamer van dat grote mediapaleis. Maar er waren er nu alweer een paar die hebben dat verboden. Omdat wat ze toen deden tegenwoordig niet meer kan. Ik denk van.
2: Oh, serieus?
1: Ja, dan heb ik zo.
2: Maar is dat dan een soort museumpap waar je heen kan?
1: Nee, ja, je kunt er ook naartoe. Maar je kunt ook gewoon thuis op je pc
2: dat kan
1: alles
2: ook
1: zien.
2: Oh, wat leuk.
1: Oh, dat was James.
2: Dat was hem al.
1: Mocht je dat willen zien of horen of beluisteren, gewoon eventjes inloggen op de schatkamer.
2: Nou, goed idee.
1: Dan weet je dat.
2: Ja.
1: Weer in het kort dan maar.
2: Ja, kom maar op.
1: Vandaag zondag regelmatig zon, een graad of 24.
2: Oh.
1: Het wordt iets minder. Maandag, morgen een buitje. Zou kunnen. 22 graden. En weet je wat morgen ook is? De start van de
2: zomer.
1: Juist, de meteorologische zomer.
2: Ja.
1: Onze gewone zomer, dat duurt nog wel de 21.
2: Ja, dat duurt nog even.
1: Deze zomer. Mavie Monroe. A Crazy Day Party.

0: Mavie Monroe Crazy Day Party. Dat doen we straks. Ik heb eerst vinyl.
1: Ik vond het een lekker zomers nummer.
0: Ja, heerlijk.
1: Nou, en dat heeft denk ik dit volgende thema ook wel een beetje mee te maken. Als ik de hoes zo bekijk.
0: Ja, zomer natuurlijk.
1: Ja, bij het vinyl.
0: Live vanaf de Beulakker.
1: Live vanaf de Beulakker, ja. Dit is een Haarlemse popgroep. En die bestond van 1978 tot 1981. Niet zo lang dus. De groep was een studioproject van Jaap Egremond. En dan vraag ik aan jou, wie is Jaap Egremond?
0: Een producer die heel veel van die zomerse muziekjes maakte. En producer was van heel veel.
1: Ja, welke band? Hele bekende. De band. En oud drummer ook van die band.
0: Weet ik niet zo.
1: De Golden Earring.
0: Oh ja, natuurlijk. Sorry. Ja. Sorry.
1: Dus die was zeg maar, die hoorde erbij. Samen met de leden van Catapult. Nou, ze hebben één hele grote hit gehad. En daar gaan we naar luisteren uit 1978. Heb je hier The Surfers met Windsurfing.
2: Yes, you're playing.

0: Gewoon van vinyl. Everybody has fun, fun, fun. Uit, even spieken, 1978. Hoor je dat op de achtergrond?
1: Ja, dat is echt, hè. Dat is echt.
0: Hey, ik heb iets vergeten. We doen altijd na het weerbericht, doen wij altijd, hoe noem je dat?
1: De gouden ouwe.
0: Nee, een dialect.
1: Oh, dialect, ja.
0: Hoe lang ben je al bij dit programma?
1: Ja.
0: Maar ik ben hem kwijt. Misschien dat ik hem zo gauw nog weer... Oh ja, ik heb hem ondertussen terug. Nu nog het weerbericht zelf.
1: Ja.
0: Dat moet ergens hier staan. Volgens mij met een beetje geluk. Dan moet deze knop terug, die knop terug. En dan heb ik hier de tune van het...
1: Zomaar technicus. Nee. Machtig, ik ben blij dat ik aan de andere kant zit.
0: Het heeft een beetje te maken met die oude analoge troepje. Vandaar dat het allemaal een beetje antiek is. Maar eerlijk gezegd ben ik daar ook wel een klein beetje blij mee. Ik zie tegenwoordig al die mannen met van die computerschermpjes en al die toestanden.
1: Ja.
0: Dat heb ik hier ook wel een klein beetje.
1: Nou, ik wou net zeggen.
0: Maar nog niet zo erg. Roos!
2: Steenwekkerland, weekend weerbericht.
0: Vandaag zondag is er regelmatig zon en de wind die waait uit westelijke richting. En is zwak tot matig met een temperatuur van ongeveer een graad of 2, 23. Vanavond en in de nacht is de kans op een bui met een graad of 13 als minimum. Dus mocht je op de camping zijn, niks mis mee. Morgen maandag in de herhaling. Kan er een buitje voorkomen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog met geregeld zon. Temperatuur een graad of 22, 's nachts 14 graden. Dinsdag brengt regen en later buien, mogelijk met onweer. Dat is dan typisch die dinsdag, gewoon één natte koalerendag, zo dat heet.
1: Oh.
0: En ook woensdag blijft het niet helemaal droog, maar dan wordt het alweer een klein stukje beter. Temperatuur deze dagen zo rond de 20 graden. Dan,
1: Mag ik nog even wat zeggen? Jij vertelt over onweer. En wij zaten natuurlijk afgelopen vrijdagavond, toen het ook hier zo donker werd en even ging onweer, hier in de tuin.
0: Ja, lekker.
1: Toen liep ik daarna terug naar huis. Toen kwam ik de buurvrouw tegen met haar drie kleine kindjes. Die hadden dus nog nooit onweer meegemaakt. Nou. Zo lang heb ik het niet geonweerd hier, pap. Althans, nee. Niet op dit niveau.
0: Nee, het ging
1: dus
0: wel...
1: Die kindjes waren helemaal verslag. Die vonden dat helemaal eng. Dat snap ik wel.
0: De nachtverlichting ging aan hier.
1: Ja, joh. Dat vond ik wel heel sneu. Maar goed, dat moet je ook weer meemaken. Maar ja. Dat is lang geleden.
0: Dus zeker is dat lang geleden. Maar goed, na het weerbericht altijd...
1: Het dialect.
0: Doen wij. Ken je dit nog?
1: Is dit Boy toch?
0: Nee.
1: Oh.
0: Lijkt er wel een beetje. Ja. Komt wel uit dezelfde hoek van het land. Maar het is Irma Schuiling. En de wereld is van mij.
3: Was

0: ooit de zangeres van Kumpen.
1: Ik denk al. Het is wel een bekende stem.
0: En wat ze tegenwoordig doet, ik weet het niet. Ik heb even gezocht op het grote www, maar nergens iets te vinden. Dus.
1: Oh, nou, dan doet ze waarschijnlijk niet zoveel meer. Nee, maar, geniet ze van haar vrije tijd.
0: Van die oude hits word ik wel blij.
1: Ja,
0: Irma Schuiling was dat.
1: Hartstikke leuk. Hey, op in Steenwijk op zaterdag 6 juni organiseert IVN Noordwest Overijssel een onderwatersafari in Park Ramshoort in Steenwijk.
0: Nou, mag je dan gewoon in de gracht? Of,
1: nou, dat dacht ik dus ook, maar het ligt iets anders. Tijdens dit gratis evenement kunnen bezoekers van alle leeftijden ontdekken wat er nou zoal leeft in de vijvers van het park bij Ramshoort. Met een geleend schepnetje gaan deelnemers op zoek naar waterdiertjes. Wie weet vind je een rugzwemmer of een libellenlarve. De activiteit is geschikt voor iedereen en je leert aldoende over het leven onder water. Nou, of je nou even langskomt of je de hele middag blijft, je bent helemaal van harte welkom. Het begint vanaf 1 uur en het duurt tot ongeveer 4 uur. Het is bij de theekoepel in het park en de deelname is geheel gratis.
0: Kortom, biodiversiteit staat hoog in dit programma.
1: Absoluut.
0: Ik was van de week hier bij ons op het sportveld. Er was een volleybalwedstrijd en nog wat. Ja. En er had van tevoren hadden ze daar gras gemaaid. Die mensen die dat altijd doen. Van de Noordwestgroep is dat?
1: Ja.
0: Wat denk je? Er staan er op dat grote volleybalveld staat hier en daar een heel klein een hoekje waar allemaal van die kleine madeliefjes en van die boterbloempjes bloeien.
1: Ja.
0: Precies daaromheen gemaakt. Hadden ze laten staan. Ik denk, dat is toch wel aardig.
1: Ja, dat is wel heel lief. Ja, wat
0: dus
1: goed.
0: Die zijn er gewoon met een beetje geluk volgend jaar weer.
1: Prachtig.
0: Wat er dit jaar is, is voetbal.
1: Ja, leuk. In Amerika. Ik heb er zoveel zin in. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja.
0: Het kost wel $1000.
1: Ja, het is belachelijk duur. We kunnen niet heen live om te supporten. Maar we moeten vanaf de bank doen.
0: Ja.
1: Of vanuit de tent, of waar je ook maar wil kijken. Want het begint nu toch al een beetje te leven.
0: En er zijn ook al diverse voetbalhits. Ja, iedereen kent natuurlijk al die van de na links, na rechts. Van
1: ja,
0: rechts
1: die blijft
0: right.
1: Altijd. Ja. Het gaat een beetje, hoorde ik gisteren, tussen Gerard Joling en die andere, hoe heet die nou? John de Bever.
0: Oh ja, die heeft
1: met Koekoek.
0: Ja, die is ook wel leuk.
1: Ja.
0: Maar ik denk toch dat
1: Gerard Joling.
0: Ik weet het niet. Met die reclame van die Jumbo.
1: Die blijft altijd, ja.
0: Maar wij noemen Joling.

0: we gaan even naar Vledder. Ik denk, we gaan even buiten de provincie.
1: Nou ja, nee, maar buiten de provincie. Ja, het is wel ja, buiten de provincie, buiten maar dat hoort binnenkort wel bij de werven natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Ja. Dus daarom ja. ook. Hè. Dat moeten we denk ik misschien iets meer doen.
1: Heb je al gekeken op de website van de werven en zo?
0: Nou nee, ja, moet ik kan je, nu zeggen dat ik dat wel heb gedaan, maar dat heb ik
1: niet. Nee, dat moet je nog eens doen.
0: Hebben ze een goede website?
1: Ja,
0: of ga ik zo gelijk even doen?
1: Ga maar een keer. Ja. Heel veel nieuws uit, zoals jij zegt,
0: okay,
1: buiten
0: dat is
1: de
0: goed.
1: Provincie.
0: Ja, nou, dat is helemaal fijn. Nou, we zitten wel dichtbij, hoor. Want we gaan nog maar naar Vledder. Want op zaterdag 21 juni vindt het op het Lester Geonplein, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, en alle aangrenzende straten in Vledder, voor de 9e keer de Verheerlijk Landleven plaats. Tientallen standhouders presenteren er hun exclusieve producten binnen de thema's wol, lifestyle en streekproducten. De jaarlijkse fair die plaatsvindt rondom het restaurant De Tippen staat bekend als een gezellig, sfeervol evenement. Zowel bezoekers als standhouders keren er jaar na jaar heel graag naar terug. Mm-hmm. Je moet je wel even aanmelden als je nog als standhouder daar wil staan. En dat kan dan op de website www.ebis-events.nl.
1: Hoe heet dat ook alweer? Ga verder naar
0: Vledder.
1: Ja. En wat en liever naar...
0: Ik heb geen idee wat je...
1: Liever.
0: Oh!
1: Nooit waar gehoord.
0: Nee, maar ik vind hem wel grappig.
2: Argentina Romero. Tezamen met jij.

0: schitterende uitvoering van dit nummer. Agatino Romero. Ik kan nog één keer.
1: Eén keer nog, ja.
0: Ja, je had kunnen missen.
1: Ja, nou, dialect, dat sla ik dan nog even over.
0: Hallo, dit is geen dialect, hoor. Oh. Dit is gewoon... Dit is gewoon Nederlands, weet je dan?
1: Oh, omdat ik het vorige keer niet verstond. Ik denk, dan is het vast
0: hier. Nee, het is mij.
2: De keuze van Marieke.
1: Nou, dit gaan we wel verstaan.
0: Een verkeerde tune erbij. En deze
2: vandaag uit de muziekkoffer van Marieke.
1: Ja, ik heb weer wat vrolijks. Ik wissel mensen, lieve mensen, gemiddeld 3 keer per week. Dus dan moet papa alles weer aanpassen. Staan er allemaal krassen op het programma. En dan maar goed, ik zat vrijdagavond. Deed ik de tv nog even aan wat later. En wij kwamen toevallig op RTV Oost uit. Dat komen niet zo vaak, dus het had zo moeten zijn. En die, op dat moment was daar het de eerste aflevering van de 4-delige serie 12,5 jaar. Ancora was daar, werd daarop uitgezonden. In dat programma staat het jubileumconcert centraal van de band. Want die zijn alweer 12,5 jaar samen. Nou ja, dat was hartstikke leuk om even te zien. Het was vanuit de Meenten. En de serie die toont de sfeervolle registratie van de avond waarin Ancora zijn bekende nummers speelt. En ze hebben ook nog allemaal leuke interviews met de bandleden en alle gastartiesten. En nou ja, wie deze band zeg maar helemaal zo bekend heeft gemaakt.
0: En niet alleen,
1: iedereen achter de schermen.
0: Ja, niet alleen Ancora, wou ik zeggen, maar ook de hele band erbij. Hè?
1: Iedereen, producer, alles erop en eraan. En nou, ik hoorde één liedje, daar werd ik zo vrolijk van. Ik denk, dat wordt mijn keuze van. Het is alweer een liedje uit 2013 van ze. En in de clip zie ik dat Jan Keijzer ook nog meespeelt. Die heeft het ook geschreven. We gaan luisteren naar Ancora met Mannentaan Hetzelfde.

0: iedere vrijdagavond dus de komende maand.
1: 4 keer, ja. Leuk, hè?
0: En dit was Mammentaan Rensdijk.
1: Ik wil gelijk op een boot nu. Ja.
0: Nou, dan moeten we er maar naar kijken natuurlijk, alhoewel wanneer je geen tijd hebt. Het wordt om het uur of om de 2 uur wordt het herhaald.
1: Zeker.
0: Gewoon de hele dag.
1: Dus. Ja.
0: Het is alweer bijna aan het einde van dit programma. We hebben nog natuurlijk de artiest van de maand nog 1 keer.
1: Ja.
0: De Dolly Dots. Maar ik heb nog wel een klein beetje tijd over. Of heb je nog een berichtje?
1: Nee. Dan besteden we het aan muziek. Want wij houden niet zo vaak tijd over.
0: Nee, nou ja, ik heb een heel kort nummer. Dat had ik eigenlijk uitgezocht voor de rock and roll plaat. Maar ik denk, ach, ik doe hem gewoon nu.
1: Heel gezellig.
0: Greenie Lopez, zet je dat aan?
1: Ja.
0: Die doet altijd van oei, oei. Oei.

0: Nederlands artiest van de maand.
1: Ja. Ja.
0: Die heeft zoveel van die lekkere, gezellige hit. Trini Lopez en Bye.
2: Bye. Blondie.
3: De artiest van de maand.
0: We zijn er alweer bijna doorheen wat dit programma betreft.
1: Ja.
0: En we stoppen altijd met de artiest van de maand. Mijn zus vroeg al, en wat hij dan volgende week? Oh nee, dat vroeg ze in het Nederlands. Wat heb je dan volgende week?
1: Nou, gaan we dat al verklappen?
0: Ja, eens doe maar. Weet je
1: ik
0: dat?
1: Weet, nee, ik weet nee? het niet meer. Het is, nee.
0: Dat zijn de Longtall Ernie en de Shakers. Die vroeg toen gelijk van, hebben die wel zoveel hits?
1: Ik ken ze helemaal niet. Maar als
0: ken
1: ik ze hoor vast... Als ik ze hoor vast wel, maar ik moet... Nee, ik dat, zeg dat, me dat, nu dat, niks.
0: Gloeiende.
1: sorry.
0: Ja.
1: Ik ga even mij daarop concentreren aankomende week.
0: Gaan wij eruit met de Dolly Dots.
1: Gezellig.
0: She's a liar.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. Een 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: De muziek RTV Slos op 105.4 FM.

liep wat te slenteren over de wal. Niet dat ik niks te doen had, maar ik voelde mij niet goed. Dus kwam ik naar links toe en liet het werk vallen. En de stilte speelde in op mijn gemoed. En van onder aan de grachten

hem zomaar weer eens aan, op de wand of zo, dan zal hij toch ook denken. Faal dood maar, daar heen maar zo. Hij zat op zo'n klein klapstoel tien te vissen. Hij had niks te doen, maar vulde zich heel goed. Hij begreep dan ook niks van mijn moezenissen. En de stilte speelde in op zijn gemoed. En van onder aan de graten

Koffie. Im zomaar weer eens aan, op de wal of zo, dan zal hij toch ook denken, val dood, mocht door hem zo.

0: dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: Wij kwamen hier uit Bentheim, Grun Friesland en Dedemsvoort.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
2: Zich onveilig voelen. Aan die editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemiddag, dames en heren. Het is zondag, het is 1 juni en het is 1 uur geweest. Dus is het tijd voor Centraal Lokaal. Dit keer een korte uitzending, want ja, er is 1 voetbalwedstrijd. En zeg nou zelf, 1 wedstrijd is geen wedstrijd om de hele middag mee te vullen. Wat we voor u hebben, dat is het volgende. Inge Boerkamp en Maaike Jansen komen bij ons in de studio over een heel speciaal onderwerp. Samengevat, rouwen en vieren. Maar daar hoort u straks meer over. Dan komt Femi Raggers bij ons in de studio. Want die komt vertellen over die leuke minicamping in Oldehoppa. Tom Hartog, wethouder Tom Hartog, gaat vertellen over de problemen met het pontje over de Tjonger. En ja, we hebben nog wat kleine andere berichten die ook langskomen. Natuurlijk is er ook muziek. De catering is vandaag in handen van Henny Kleinstra. Altijd goede koffie. De redactie deed Jeannette Zwanenburg. De techniek doet Germ Steringa. En de presentatie is in handen van Jan Koopman.

0: Kim Carnes was dat. En Bette Davis Ice. Twee dames bij ons in de studio. Oh, ik moet eerst even iets goed maken, dames en heren. Want ik kreeg van onze technische scherm op mijn duvel. Het is helemaal geen 1 juni, het is 31 mei. Mijn fout, staat verkeerd in het draaiboek. Op mijn eigen schuld. Maar die dames, dat is wel goed. Want het zijn Inge Boerkamp en Maaike Jansen. Welkom in de studio.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel, Jan.
0: Ja, voor veel mensen is een groot verschil tussen rouwen en vieren. Vieren doe je met je verjaardag en rouwen doe je omdat je iets of iemand verloren bent. Maar op de een of andere manier vinden jullie dat het toch heel erg bij elkaar past. Maaike, kun jij eens uitleggen wat de verbindende factor daarin is?
1: Ik zeg altijd, als je rouwt, als je verdriet hebt, dan doe je dat omdat je om iemand hebt gegeven, omdat je van iemand houdt. Dus er was liefde. En als er liefde is, dan kun je dat ook vieren. Dankbaar zijn wat er is geweest. De mooie, mooie dingen, de mooie momenten. Dus, ja.
0: Dus ja, en jullie, en jullie zijn elk op je eigen manier wel deskundig in dit vak. Want Maaike, jij hebt in het verleden veel verdriet meegemaakt.
1: Ja, ja, klopt.
0: Je bent zowel je
1: moeder, mijn moeder en mijn man verloren. Ja.
0: En dat is op je jonge leeftijd gebeurd.
1: Ja, heel jong. Ja.
0: En Inge, jij hebt een andere ervaring. Jij werkt in de uitvaartbranche.
2: Klopt, ik ben uitvaartverzorger. Steenwijk en omgeving, wijde omgeving. En inderdaad, dan is de ervaring met rouw toch anders. Je zit aan de andere kant van de tafel. Maar ook persoonlijk heb ik natuurlijk wel wat meegemaakt. Beide ouders overleden en verder in de omgeving ook wel mensen die toch heel dierbaar zijn. Maar rouw is ook niet alleen overlijden. Er horen natuurlijk ook andere dingen bij. En rouwen en vieren, je noemde het net al zo mooi. Ja, het lijken twee totaal verschillende dingen. Waren het niet dat ik vorige week zaterdag ook op de verjaardag van iemand die overleden was, zijn levensviering heb gehad als zijnde uitvaart. Dus ook dat komt toch wel weer samen. Dat was een bewuste keus. En dan vier je toch ook eigenlijk het leven. En alle mooie dingen van het leven komen weer voorbij. In sprekers, in verhalen. En in samen ook dingen doen wat ook bij deze meneer heeft gepast.
0: En nu komen jullie met een stichting in oprichting nog. En die stichting die heet Rouwen en Vieren. En wat wil je daarmee, Maaike?
1: Wij willen eigenlijk dat er een plek is in Steenwijkerland waar mensen jong, oud, geloofsovertuiging of niet, afkomst, maakt niet uit. Voor iedereen dat er een plek is waar iemand heen kan om te rouwen en te vieren. Het is transparante kast zijn die heel open is, dus heel laagdrempelig. Je kan zien wat er gebeurt. Mensen kunnen zo naar binnen stappen. Een kaarsje branden, een lintje schrijven, een kaartje schrijven. Als ze willen kunnen ze hun verhaal delen, maar dat hoeft niet. Eigenlijk alles mag, alles kan, maar niets moet.
0: En hoe moet ik dat in de praktijk voor me zien? Moet dat een pand zijn?
1: Nee, het zou dan in de vorm van een kast zijn. Echt een kast zoals je in de tuinbouw ziet.
0: Ja.
1: Open, transparante kast. Het zou in de periode van voor kerst zijn en met kerst. Kerstbomen, lampjes, dus ook wel sfeer. Inrichting natuurlijk, wat aankleding. Je kan er ook wel even zitten als je dat wil. Er is iemand die je daar ontvangt, een gastvrouw, een gastheer, je welkom heet. En daar kun je zo naar binnen stappen.
0: Maar daar heb je dus ook personeel voor nodig? Of gaan jullie dat zelf doen, Inge?
2: Personeel, nou, dat klinkt wel zakelijk.
0: Ik hoorde net Maaike zeggen, ja. Er moet iemand zijn die op dat moment jou kan begeleiden.
2: De bedoeling is om vanaf half december ongeveer de exacte datums moeten we nog gaan afstemmen met ook de gemeente de kast in Steenwijk te hebben staan. En dan is de bedoeling ook dat deze bemand wordt eigenlijk door twee vrijwilligers die een paar uur lang gastheer, gastvrouw zijn in de kas. Dus per dag zijn er wel meerdere vrijwilligers nodig. En daarnaast zijn er nog taken genoeg om te doen. We zoeken bijvoorbeeld nog iemand om de website vorm te geven. En daarnaast, die vele vrijwilligers die dan ook een taak willen hebben, een aandeel willen hebben in de kas, in er zijn. En in ook meemaken hoe dat werkt, hoe dat voelt. En de hele sfeer ook graag in hun decembermaand willen inpassen.
0: Waarom speciaal die decembermaand?
2: Omdat in december het toch wel wat gevoeliger ligt. Je toch verder gaat nadenken, donkere dagen, lange dagen. Dus heb je iets meegemaakt, dan kom je toch vaak even tot stilstand. Als het overal gezellig is, aangekleed is, mooi sfeer, kaarsjes.
0: En jij mist nou net die ene meneer, mevrouw die het allemaal nog mooier had gemaakt.
2: Ja, precies. En juist in die decembermaand. En daarnaast is er natuurlijk ook wel plek in kerken en allerlei andere gemeenschappen.
0: Mm-hmm.
2: Maar juist die plek, open, transparant, neutraal, niet kerkelijk gebonden, midden in de stad, hopen wij mensen toch een plekje daarvoor te kunnen bieden.
0: Maaike, is het niet zo dat een heleboel mensen daar juist tegen aankijken, tegen dat open en transparante, dat je dat rouwen toch liever in de beslotenheid doet?
1: Het kan. Het verschilt natuurlijk per persoon.
0: Ja.
1: De een doet het liever in zijn eigen kokon thuis. Of met een misschien wel onbekende, maar verder niet.
0: Of in een kerk.
1: Of in een kerk. Maar een ander zegt juist misschien, ik wil juist ergens naar binnen stappen waar ik gewoon weet wat ik zie, wat er gebeurt. Of er veel mensen binnen zijn op dat moment. Of er niemand binnen is op dat moment. Ja.
0: Er zijn al meerdere plekken in Nederland waar dit al gaat, hè?
1: Klopt. Ja,
0: dus,
1: we richten het niet helemaal alleen, of hoe zeg ik dat, we starten het niet helemaal alleen op vanaf een begin.
0: Mm-hmm.
1: Er is een opzet, er is een landelijke stichting, Stichting Pop-up Werk. Die heeft de allereerste kas in Amsterdam ooit gestart. Ik weet niet hoeveel jaar geleden, maar vorig jaar waren er inmiddels 24 kassen in Nederland.
0: Zo.
1: Ja, dit jaar komen daar hopelijk weer een heleboel bij, waaronder Steenwijkerland. En er is ook een plan, een tijdsplan, wat je allemaal moet regelen, een begroting. Er is van alles al opgezet en daaruit kunnen wij informatie halen. Hebben we ook eventueel wat hulp als we die nodig zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, voor de rest moeten wij natuurlijk hier in Steenwijkerland alles opnieuw vorm gaan geven, organiseren.
0: De ideeën zijn er, maar het moet nog wel allemaal gedaan worden.
1: Precies. Ja. En daar hebben we naast vrijwilligers ook nog wel wat steun voor nodig in de vorm van financiële middelen. Stichting en oprichting kost geld, een bankrekening, een website, misschien wat drukwerk, dat soort zaken.
0: Is er kans op subsidie?
1: Daar zijn we ook inderdaad mee bezig, een stuk subsidieaanvraag. Mm-hmm. Ja, ja.
0: En hoe kom je verder aan geld, Inge?
2: Ja, dat is een hele goede. We gaan binnenkort starten met het benaderen van sponsoren. Dus hopen dat er toch een aantal bedrijven zijn die ons wel een warm hart toedragen.
1: Ja.
2: En daar een donatie voor willen geven. En daarnaast zijn we in overleg met de gemeente, de provincie Overijssel in dit geval, want het is eigenlijk dan ook Steenwijk,
0: mm-hmm.
2: Ook al zitten we daar heel dichtbij. Particuliere giften, we gaan daar de komende weken voor in actie komen.
0: Iets met crowdfunding misschien?
2: Klopt, daar zijn we ook mee in onderzoek. Provincie Overijssel heeft daar een plannetje voor. Dus is wel een uitdaging.
0: Wat heb je nodig?
2: Ja, als je het over bedragen gaat hebben, toch wel rond de 15.000 euro in het eerste jaar. We hebben toch al wat notariskosten, stadkosten. Website hopen we nog een sponsor voor te vinden die dat voor ons wil opzetten. Dan de kas, dat is een kas die je jaarlijks huurt via de Landelijk Overkoepelende Stichting.
0: Die kast die blijft niet het hele jaar staan. Dat
2: nee,
0: is alleen in december.
2: Precies. Dus dat moet opgebouwd worden en afgebroken door de deskundigen die precies weten hoe dat in elkaar zit. Dus dat is eigenlijk best de grootste kostenpost. Dus dat is de uitdaging. Ja.
0: En wat kunnen onze luisteraars hierin betekenen?
2: Nou, om te beginnen willen we vragen of iedereen ons wil volgen op Facebook. We hebben de Facebookgroep Rouwen en Vieren Steenwijkerland opgericht. En via de Facebookgroep gaan we straks ook andere dingen uitzetten. Ook de vraag naar vrijwilligers. En mochten het toch mensen kennis hebben en nu al een aandeel willen leveren, heel graag, die mogen ons natuurlijk ook mailen.
1: We hebben inmiddels ook een Instagram-pagina. Die heet ook Rouwen en Vieren Steenwijkerland. Dus voor degene die niet op Facebook zit, die zou natuurlijk ook op Instagram ons kunnen
0: opzoeken.
1: Jullie
0: zijn eenvoudig te traceren in ieder geval.
1: Ja.
0: Met een beetje moeite mee te vinden.
1: Ja.
0: Vrijwilligers, waar moeten die aan voldoen?
2: Nou, eigenlijk een beetje meevoelend. En heel belangrijk is natuurlijk dat je zelf weet wat het is. En dat weet eigenlijk iedereen wel in basis. En van de andere kant is het dan ook goed om je eigen rouw toch een beetje op de achtergrond te zetten als je mensen gaat ontvangen in alle openheid en transparantie. Dat je hun ook de ruimte geeft om eigen verhalen te delen, mochten zij dat willen. En uit ervaring weet ik dat dat niet eens allemaal gedeeld wordt, maar dat ook een bezoekje in stilte heel goed kan zijn. Ik heb vorig jaar in Meppel als vrijwilliger gewerkt, gestaan. En ook daar komen gewoon mensen in vogelvlucht langslopen. Die kijken een keertje en lopen een paar meter verder en komen terug om toch een kaarsje aan te steken. En dat is soms ook al gewoon voldoende.
0: Maaike, jij hebt zelf ook het een en ander meegemaakt, hebben we al gezegd. Mm-hmm. Heb jij ook die ervaring dat mensen vaak niet weten hoe ze moeten omgaan met iemand die in een rouwperiode zit?
1: Ja, daar heb ik wel ervaring mee, ja.
0: Vertel eens.
1: Nou, waar we het even voor de uitzending eigenlijk ook al over hadden, hè, dat mensen je in het begin, als je net iets hebt meegemaakt, als ze het net weten, dat ze dan je zien. En je ziet dat ze jou zien, maar ze lopen weg. Ze lopen met een grote boog om je heen.
0: De confrontatie niet aandurven.
1: Nee, want eigenlijk puur omdat ze niet weten wat ze moeten zeggen. En dat snap ik ook. Maar dat is ook heel moeilijk, want wat moet je zeggen tegen iemand die net...
0: Nou, vertel eens, wat moet je zeggen?
1: Nou, wat ik ook voor de uitzending zei, op de school van mijn kinderen waren de ouders en die gaven me een knipoog. Of die knikte gewoon alleen, of die deden een hand op mijn schouder en die liepen weer verder. Dat is al genoeg. Een heel klein gebaar, maar dat is eigenlijk al genoeg. Als je echt niet weet wat je moet zeggen, dan ja. Of je zegt gewoon een knuffel, of denk aan je, of toch maar, echt maar heel klein.
0: Ja, ja. Maar wat je liever niet doet, is omkijken, wegkijken.
1: En weglopen.
0: En weglopen.
1: Ja, dat is heel lastig. Ja.
0: En dat is iets wat ook van de vrijwilligers natuurlijk, die jullie straks gaan zoeken, gevraagd wordt. Wat jij al zei, Inge, niet alleen maar over je eigen verdriet praten, maar ook luisteren naar het verdriet van degene die met je wil praten. En dat is natuurlijk ook wel eens een beetje lastig.
2: Ja, dat is toch eigenlijk de belangrijkste taak. En dat is en als het gesprek wat dieper gaat, we hopen een mooi plekje middenop aan de rand van de markt in Steenwijk te krijgen. Als het wat dieper gaat, is het natuurlijk ook altijd een optie om even samen weg te lopen. En een kop koffie te nemen bij de rechter of bij zus en zo. Of bij je Dagmar, zeg het maar. Mm-hmm. Om daar toch even verder over in gesprek te gaan. Of later weer een afspraak te maken.
1: En dat lijkt ons ook wel heel mooi, dat van de kast. Dat je in Steenwijk zijn natuurlijk veel mensen die elkaar kennen. Misschien weten ze niet van elkaar dat ze iemand hebben verloren. En dat ze elkaar daar tegenkomen. Hé, wat doe jij hier? Dat ze met elkaar in gesprek komen. Nou ja, misschien een lotgenoot treffen waarvan ze dachten, jee, hier kan ik goed mee praten. Hier kan ik mijn verdriet bij kwijt, bijvoorbeeld. Of elkaars verdriet delen.
0: En misschien in de praktijk daar iets in betekenen.
1: Ja.
0: Zullen we eens een eentje gaan fietsen samen?
1: Bijvoorbeeld, ja. Ja.
0: Wat is jullie planning? Wanneer gaan we los? Deze maand december?
2: Sorry, los?
0: Ja?
2: Wat bedoel je met los? In december.
0: Wanneer komt die kast daar te staan?
2: Ja, we moeten de exacte datums nog gaan bepalen. De bedoeling is dat we de vergunning gaan aanvragen vanaf voor ongeveer half december, misschien iets eerder. We hebben natuurlijk even de tijd nodig om de kast op te bouwen.
1: In te richten.
2: En we hopen eigenlijk ook nog de laatste schoolweek voor de kerstvakantie toch wat klassen, basisschoolleerlingen uit te kunnen nodigen. Die ook in de kas komen kijken. Zodat zij ook een beetje een beeld hebben van ja, wat er gebeurt. En eventueel ook kunnen promoten voor de kerstvakantie. En samen met ouders nog een keer terug te kunnen komen. Of opa's, oma's, hoe mooi zou dat zijn?
0: Ik vind het een prachtig initiatief. En ik hoop dat mensen die hier ook in geïnteresseerd zijn, ja, eens even willen kijken op die site. Wil jij die nog eens even noemen?
1: De Facebookpagina?
0: Ja.
1: Facebookpagina heet Rouwen en Vieren Steenwijkerland. En zo heet ook de Instagrampagina. En we hopen binnenkort een
0: eigen website te hebben.
1: Ja.
2: We hopen binnenkort een website bouwer tegen te komen. Die zegt van, dat ga ik voor jullie doen, precies. Geen probleem. Dat zou en dan zal ook de informatie via de Facebook verder gedeeld worden.
0: Ik hoop dat we dat binnenkort kunnen vieren.
2: Dat zou heel mooi zijn.
1: Ja.
0: Dank jullie wel voor je komst naar de studio. En ja, heel veel succes met deze plannen.
1: Ja, dankjewel dat we hier mochten komen.
2: Dankjewel, Jan.

0: Voor Marco Borsato was het allemaal voorbij. En dat was de laatste jaren wel behoorlijk duidelijk. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan het over leukere dingen hebben. Oldeholpa, oftewel Olpe. Het is een bijzonder dorp, hè? Dat is het.
1: Zeg jij.
0: Ja, nou, dat is ook zo. Kobi en Femi. Ja. Jullie weten daar natuurlijk alles van. Kobi, jij bent ook lid geworden van Plaatselijk Belang.
2: Ja, dat klopt.
0: Niet zo heel lang.
2: Nee, tweede jaar nu. Dat ik in het bestuur zit dan. Ja, ja. Ja, ja.
1: En ze mocht gelijk vol aan de bak.
2: Ja.
0: En Femi zit er al wat langer bij.
1: Ik zit er al wat langer in, ja. Ik denk al zo'n 12 jaar.
0: Zo. Dus ja. Je hebt ook dat begin meegemaakt van dat rare idee om dat stuk land wat gebruikt werd.
1: Nee. Want een camping die bestaat nou eigenlijk, daar zijn we nu achtergekomen, al meer dan 40 jaar.
0: Ah nee joh.
1: Ja, echt waar. Jan Post die heeft toen in de tijd, die was voorzitter van Plaatselijk Belang. En,
0: Post was in de tijd politieman?
1: Politieman, ja. Maar hij was toen ook voorzitter van Plaatselijk Belang. En die heeft dus toen het idee aangebracht van, nou, kunnen wij van dat stuk land niet een stukje camping maken? En dat heeft hij een jaar over moeten doen, volgens mij.
2: Klopt.
0: Want het stuk land, dat was van Plaatselijk Belang. Ja, en werd gebruikt voor dorpsfeesten en dat soort dingen.
1: Ja, ja.
2: Ja, en er stond destijds een speeltuin, maar er werden de regels steeds strenger voor. Er werd eigenlijk ook bijna niet gebruikt. En toen kwam Jan met het idee om daar een camping te maken. Nou, de rest van het bestuur had daar nog even wat moeite mee. Moest er nog even over nadenken.
1: Er is een jaar over gedaan.
2: Ja. Ja.
0: En, maar dat begrijp ik wel. Dat is natuurlijk een heel rare stap.
2: Klopt, ja.
1: Ja. Dus, toen had hij eindelijk alle gezichten dezelfde kant op. En toen had in die tijd was een vriend van hem, die bouwde campers. En die stond dan regelmatig op de RAI en op andere beurzen. En dan ging Jan mee en die flyerde dan voor de camping in Oldeholpade. En zo is dus eigenlijk die camping in de picture gekomen.
2: Eerst via flyers en daarna mond-op-mond reclame.
1: Ja, mond-op-mond, ja.
0: Want een camping beheren, dat is op zich wel een dingetje waar wat tijd in gaat zitten.
1: Gaat tijd in zitten, maar het is verschrikkelijk leuk werk.
0: Maar dat kun je toch niet zomaar? Je hebt toch allerlei dingen waar je rekening mee moet houden?
1: Zoals?
0: Administratie.
1: Maar dan ben ik goed in.
0: Vergunningen. Zeg je?
1: Daar ben ik goed in.
0: Oké, dat wist ik niet. Maar ik geloof je onmiddellijk. Ja.
1: Nee hoor, valt reuze mee hoor. Reuze mee, tuurlijk. Ja, je moet gewoon in de gaten houden. Je hebt 15 plekken te verzeggen. Ja, meer kunnen niet staan. Dus vol is vol.
0: En dan, 40 jaar geleden, even terug, dan ga je dat beginnen. Maar dan heb je toch ook een gebouwtje nodig en dat soort dingen?
1: Ja, maar zie, dat is allemaal voor mijn tijd, hè? Ja, ik ben hier nou de camping zo'n beetje 13 jaar.
0: Kijk je ook niet kwaad aan. Ik wil gewoon een uitleg van je.
1: Snap ik. Maar toen ze hebben toen een kiosk er neergezet en die komt bij de drafbaan vandaan. Die hebben ze gratis gekregen.
0: Oké.
1: En er stond toen ook een toiletgebouw, maar dat weet ik niet meer.
0: Stond het peuterspeelzaaltje er al?
1: Hoe lang zou die er?
2: Dat dacht eigenlijk later, maar dat weet ik niet.
1: Dat denk ik ook dat die er later gekomen is. Maar dat weet ik zo niet.
0: Oké.
1: Nee.
0: Nee, volgens mij stond die er al. Want toen onze kinderen klein waren, zijn die daar naar het peuterspeelzaal geweest.
1: Ja, ik zie Ralf heeft er ook gezeten, denk ik. Ja,
0: nou, Ralf
1: dus ook al 40 jaar. Ja, maar ook wel 40 jaar.
0: Ja. Dus, Oké, dus dat stond er al.
1: Ja.
0: En kon het ook gebruikt worden? Nee, want daar is natuurlijk.
1: Nee, dat zaten de peuters.
0: Ja.
1: Dus er stond dus echt een kiosk, zo'n glazen geval.
0: Mm-hmm.
1: En die is voor een paar jaar terug is die vernieuwd.
0: Ja.
1: Nou ja, goed, en nu was onze toiletunit aan de beurt. Dus we hebben nu een gehele nieuwe toiletunit neergezet.
0: En die is afgelopen vrijdag officieel geopend?
1: Ja, afgelopen vrijdag officieel geopend, ja. Dus, en ik beheer dan nu de camping zo'n beetje in de 13 jaar. Dus, leuk werk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Leuke dingen meegemaakt?
1: Tuurlijk.
0: Bijzondere dingen?
1: Ja, bijzondere voertuigen die er staan. Een oude brandweerauto, helemaal omgebouwd tot
0: tot camper.
1: Tot camper. En wat hadden we nou? Een brand? Nee, wat was dit? Een grote truck.
2: Ja, dat denk was ik, die er stond. Een vrachtwagentje inderdaad.
1: Nou, pipowagens, mensen met paard en lopend. Ja, zeg het maar.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Wat zijn de problemen die je meemaakt?
1: Problemen? Nou, eigenlijk ben ik nog niet veel problemen tegengekomen.
0: Nee.
2: Nee, het draait geheel op vrijwilligers. En ja, dat gaat eigenlijk ook goed. Ja, we hebben voldoende vrijwilligers.
1: Ja, precies. Ik bedoel, we zijn met 4 dames. En elke woensdag komt er een groep mannen. De groenploeg. En die doet het snoeiwerk. En grasmaaien en dat soort dingen. Klusjes die er gebeuren moeten. Dus, ja.
0: Ja, want dat is iets wat in een camping natuurlijk ook moet gebeuren.
1: En, ja, en zeker.
0: Er zal eens iets stuk gaan. Je hebt nu een nieuw toiletgebouw, maar
1: ja.
0: Er is ook wel eens een toilet verstopt.
1: Ja, nou ja, kan gebeuren.
0: Ja, maar het moet wel opgelost worden.
1: Ja, moet opgelost worden, ja. Dus daar hebben we dan een man voor.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Hoezo emancipatie?
1: Ja, ik kom zelf een heel eind, hoor. Wel. Maar dat soort dingen geef ik graag uit handen.
0: Slim en verstandig.
1: Nou, dat dacht ik.
0: Hoeveel mensen komen er dit jaar bijvoorbeeld? Door
1: nou, het is echt heel moeilijk in te schatten. Hebben we daar eigenlijk iets van?
2: Nou, niet precies, hè?
1: Nee, niet precies. Nee. Nee. We zijn dus nu ook een maand later open gegaan. Ja.
0: Ja, het seizoen begint meestal na Pasen.
1: Ja, 1 april gaan we meestal open. Maar nu vanwege dus de unit een maand later.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik zou het zo niet... Hoeveel overnachtingen...
0: Wat is dan het meeste wat je hebt meegemaakt in jouw geschiedenis? Tegelijk.
1: Hoe tegelijk?
0: Kampeerders.
2: Nou, dat toch wel volstaan, toch?
1: Ja.
2: Voornamelijk met de fietsvierdaagse.
1: Fietsvierdaagse dus, natuurlijk vol. Ja. En we hebben dan de Citroën Club weer binnenkort. En dan, maar die staan op het evenemententerrein. En enkele mensen staan dan ook op de camping. En nou, ze hopen dus dan nu op 150 van die autootjes. Maar dat wordt wel heel, een hele volle bak.
0: Ja.
1: Nou, en voorheen hebben we dan de Botermadagen nog.
0: Ja. Dat is ook helemaal voorbij.
1: Maar dat is helemaal gebeurd, ja. En nou ja, net de fietsvierdaagse, daar sta ik helemaal vol. En dan wil het nog wel eens dat ik mensen terugsturen moet. Van nou ja, ik heb geen plek.
0: Dat is natuurlijk heel lastig, want je kunt 15 kampeerplaatsen.
1: Ja, hooguit 17. Op het middenveld heb ik dan nog wat plek.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat zijn niet de meest ideale plaatsen. Dus,
0: is het duur om bij jullie te overnachten?
1: Ah, nee joh, koop je.
0: Vertel eens. In het hoogseizoen?
1: In het hoogseizoen een overnachting voor 2 personen... inclusief stroom, water en dergelijke, €18.
2: En we hebben geen verschil met hoge vlaagseizoen?
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Nou ja, Oldenhoppaar zit natuurlijk altijd hoogseizoen.
1: Ja, tuurlijk. En ze zitten daar natuurlijk prachtig qua fietsgelegenheden en dat soort dingen. Ze kunnen alle kanten op. Dus, ja.
0: En stiekem ook even kijken bij die mooie tuin van Ruud Jelle. Want het is daar ook niet
1: voor. Ja, maar Ruud Jelle heeft hem niet open voor het publiek, volgens mij.
0: Nee, daar moet je ook stiekem even kijken.
1: Ja, stiekem, ja.
2: Achterlangs lopen.
1: Achterlangs lopen, dat kan wel, ja. Met fietspad, ja.
0: Met het fietspad kun je er inderdaad.
1: Ja. Maar ja, goed, we hebben meer mooie tuinen in Oldenhoppaarden. Die van Hiltje.
0: Ja.
1: Kom maar, dus,
0: ja. Ja, Oldenhoppaar is gewoon een lekker actief dorp.
1: Yes, ja, ook dat nog. Ja, dat hoor ik wel meer.
0: Zo, ja. We hebben dit jaar Olbergquist... Radio Centraal uitgezonden.
1: Ja.
0: Dat is ook weer een heel bijzondere activiteit.
1: Dat is wel grappig. Dat is heel leuk.
0: Oké, nou, als mensen een plekje willen zoeken op de camping van Oldenhoppaar, waar komen ze dan terecht? Hoe
1: moeten
0: ze dat doen? Bij jou?
1: Ja, via de website.
0: En de website heet?
2: Gewoon via oldenhoppaar.info. En daar vind je de minicamping met alle informatie en wat foto's. Heb je gelijk een beetje goed beeld hoe het eruit ziet. En daar staat Femi het telefoonnummer en mailadres. Ja. Zodat je haar kan bereiken.
0: Ben je blij dat Kobi meeging, Femi?
1: Ja hoor. Altijd gezellig.
0: Even voor de luisteraars thuis. Ze zag er als een berg tegenop om hier alleen naartoe te moeten komen.
1: Ik zei, ik wil wel, maar ik ga niet alleen.
0: Nou, ik vind het hartstikke leuk dat jullie in de studio waren om hierover te vertellen.
1: Nou,
0: het is weer een beetje promotie voor.
1: Ja,
0: een
1: stukje reclame.
0: Het dorp waar ik opgegroeid ben, de eerste 7 jaar van mijn leven.
1: Ja, en waar je gewoond hebt.
0: Daarna nog wat langer. Ja. Dank jullie wel voor je komst in de studio.
2: Graag bedankt. Ja.

Douwe Bob heeft het weerbericht uitgegeven. Het is allemaal sweet sunshine. 5 weken na de officiële opening is het park van juffrouw Sikkinga in Wolvega alweer dicht. Buurtgenoten hebben op eigen initiatief een hangslot op het toegangshek naar het parkje achter de kerk op de hoogte gedaan. Ja,

gesprek. In contact gebleven met de gemeente over wat er speelde. En vorig weekend was de maat vol. Er ging een vuilniszak over de toegangsbord en een hangslot op het laatste hek dat nog open was. De andere ingang aan de kerksteeg was al eerder gesloten, in een poging om de overlast te beperken. De gemeente is van het hangslot op de hoogte gesteld en heeft laten weten dat het park tot nader order gesloten blijft. Er wordt wel melding gedaan bij de politie over hoe het park in de toekomst weer open zal zijn voor het publiek. Ja, dat moet nog duidelijk worden. Deze tekst is trouwens met dank aan Magda Dullemans tot stand gekomen. Ja, het is diep triest, dames en heren, dat we ook in Wolvega en directe omgeving al te maken hebben met dit soort vandalisme.

Depeche Mode was dat. En die had een hele toepasselijke song. Enjoy the silence. Want wij proberen Tom Hartog te bereiken telefonisch. Maar we krijgen alleen maar silence. Tom, mocht je op dit moment luisteren naar ons... we hebben een telefoonnummer gekregen... wat we in het verleden ook voor jou hebben gebruikt. Maar op de een of andere manier werkt het niet. Zou je ons willen bellen?

0: Ja, tot zover Robbie Williams. Want we hebben gelukkig toch nog contact gekregen met Tom Hartog. Wethouder Tom Hartog over. Ja, we hebben een probleempje. Nou, dat hebben we al heel lang gelopen volgens mij. Want er is wel vaak iets mis met dat pontje over het jonger. Wat kun je daarover vertellen, Tom?
1: Ja, goedemiddag Jan. Ja,
0: goedemiddag.
1: Het pontje is wederom uit de vaart. Nou, het pontje over het jonger natuurlijk een veelgebruikt pontje. Die ligt eigenlijk aan een mooie fietsroute.
0: Ja.
1: Veelal ook gebruikt door recreanten. Ja, en eigenlijk hebben we moeten stellen samen met onze buurgemeente dat het pontje eigenlijk niet meer veilig is om te gebruiken. Kijk eventjes voor de beeldvorming. Het pontje hebben we in, geloof 95 of 96, 1995 of 1996 in de vaart genomen. Dus die is inmiddels 30 jaar in gebruik. Het is, wat dat daar gaat, echt nog een grote, zware metalen bak met een handbediende ratel. Ja, die toch wel erg zwaar gaat. Zeker ook als je kijkt naar de elektrische fietsen en dergelijke tegenwoordig. Dus er moet meer gewicht mee op het pontje. Dus daar zaten we eigenlijk al langer toch wel wat tegenaan te lopen. Ja, en wat je eigenlijk ziet is dat we op de aanleghaventjes best wel last hebben van slipvorming. Waardoor je het pontje eigenlijk bijna een bult op moet trekken. Ja, wat zeker voor de gebruikers van een iets hogere leeftijd toch echt wel zwaar is. En dan gebeurt het dat men denkt, oh, er zit nog 20, 30 centimeter tussen. Dat redden wij wel. Nou ja, en we willen natuurlijk niet dat er ongelukken gebeuren. Dat mensen naast het pontje vallen met alle gevolgen van dien. Dus ja, eigenlijk in overleg met onze buurgemeente hebben we toch besloten het pontje uit de vaart te nemen.
0: Definitief?
1: Ik denk dit pontje definitief. De route van het pontje zeker niet definitief.
0: Okay.
1: Nee, wij zijn gezamenlijk in overleg. We hebben ook al partijen benaderd waar we binnenkort ook even mogen komen kijken. Om eigenlijk een nieuw pontje te gaan in de vaart te gaan stellen.
0: Mm-hmm.
1: Alleen ja, het nadeel met zo'n geheel is dat daar toch best wel wat aanpassingen voor nodig zijn. Het is niet enkel het aanschaffen van een nieuw pompje pontje. En in de plomp drukken en gaan. Nee, wij kijken echt naar toch wel een verbetering ook voor weer heel veel jaren. Ja, dan moet je toch echt denken aan deels elektrisch ondersteund of misschien zelfs volledig elektrisch bediend. Er zijn hele mooie oplossingen. Je ziet ze in de Vechten bijvoorbeeld ook liggen. Daar zijn hele mooie pontjes met een dak van zonnepanelen en een accupakket in de bodem.
0: Ja.
1: En die pontjes die hebben ze van april tot oktober in gebruik. Ja, en die zijn gewoon elektrisch bedienbaar. Dus dat is zeker ook voor een groot deel van onze doelgroep. Zou dat wel een absolute verbetering zijn.
0: Maar dat gaat deze zomer niet meer lukken, zo te horen.
1: Nee, dat is inderdaad het grote nadeel. We hebben echt gekeken van wat kunnen we nog doen om toch deze zomer nog een pontje aan te bieden. Kunnen we er een beheerder bij zetten of noem het maar.
0: Ja, want dat maakt het natuurlijk extra duur als je er ook nog personeel bij neer moet zetten.
1: Zeker, en ook absoluut niet wenselijk. Want op het moment dat jij als medewerker daar 2-3 uurtjes dat pontje heen en weer zou moeten peddelen, dan ben je voor de rest van de dag ben je ook wel op. Dus dat is niet echt een optie. Nou, waar we ook nog wat mee zitten, is dat je nu natuurlijk op de korte zijde instapt. Waarbij je altijd risico houdt met een kier tussen het pontje en de kant.
0: Ja.
1: Dus wat we eigenlijk voornemens zijn om te doen, is een nieuw pontje in de vaart nemen die of elektrisch ondersteund of volledig elektrisch is. En daarbij zullen we dan ook het zijwaarts instappen mogelijk maken. Dat houdt dus in dat eigenlijk aan de beide kanten een soort van steigertje moet komen. Zodat je vanaf de zijkant op het pontje komt. En je daarmee dus ook alle risico's weghaalt van een kier tussen het pontje en de vaste wal.
0: En ik neem aan dat je dat dan gaat proberen om dat in financiële samenwerking met de buurgemeente te doen.
1: Ja, dat is correct. Ja, we hebben gezamenlijk ook het pontje. Beide zijn we in principe verantwoordelijk voor de kade op onze eigen zijde. En dat pontje hebben we gezamenlijk en ook afspraken over onderhoud en dat soort dingen meer. Dus we trekken hier echt volledig samen op om ook inderdaad in financiële zin te kijken hoe wij gezamenlijk een nieuw pontje kunnen gaan aanschaffen. En dus aan de beide kanten ook de kades kunnen gaan aanpassen.
0: Wethouder Tom Hartog, dankjewel voor je snelle reactie.
1: Uiteraard, geen probleem. Dank u wel.
0: En een goed weekend.
1: Goed weekend. Hoi, hoi.
0: Dames en heren, het programma is bijna afgelopen. Ik wil nog even melden dat de catering in handen was vandaag. Zoals gewoonlijk. door Henny Kleinstra. De redactie was Jeanette Zwanenburg. De techniek deed onberispelijk, zoals ook bijna altijd, Germ Steringa. En de presentator van dienst is Jan Koopman. Graag tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen. Dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag. Goedemiddag.
4: Dit is RTV Slos. Oh ja. Nieuws weer.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

a real tasty geezer.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakte in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield. Waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Water Music van Händel. De Duitse componist Johann Christian Bach was een tijdgenoot van Händel. Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van David Zinman uit de symfonie nummer 5 in E, eerste deel Allegro.

Muziek van Johann Christian Bach, de zesde en jongste zoon uit het huwelijk van Johann Sebastian Bach met Anna Magdalena Wulken. In 2005 vonden zes klassiek geschoolde Nederlandse muzikale vrienden elkaar in hun liefde voor de Duitse Close Harmony groep Comedian Harmonists. Als eerbetoon vernoemden zij zich naar de oprichter van hun dolen, Harry Frommerman. Zo klinkt Stormy Weather.

De Nederlandse groep Frommerman. De Hongaarse componist Zoltán Kodály schreef in 1926 de opera Hári János. Daarin nu het intermezzo dat ook vaak als los muziekstuk wordt gespeeld. Het heeft de vorm van een verbunkos. En een verbunkos is een Hongaarse recruteringsdans voor militairen voor de Habsburgse koning van Hongarije. Het Chicago Symphony Orchestra staat onder leiding van Némi Jervi.

Muziek van Zoltán Kodály. Frédéric Chopin schreef het tweede pianoconcert in de toonsoort F klein voor het eerste pianoconcert, maar werd later uitgegeven zodat het als tweede pianoconcert bekend werd. Christian Zacharias is de solist in het derde deel, het Allegro Vivace. Hij wordt bijgestaan door het Kamerorkest van Lausanne.

Het tweede pianoconcert van Chopin. En voor alle duidelijkheid, dat dus eerder dan zijn eerste pianoconcert is geschreven. U luistert naar Muziekpalet, een wekelijks programma van RTV1, Radio Centraal en De Slos, met daarin de mooiste klassieke klanken.

Zo klonk het derde deel uit het Fagotconcert in Besgroot van Mozart, KV-nummer 191. Solist was Dieter Zeeman, ondersteund door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Karel Böhm. Verder met een prachtig lied van Ludwig van Beethoven, Adelaide, gezongen door de veel te vroeg overleden Duitse tenor Fritz Wunderlich. Hij wordt begeleid door Hubert Giesen.

Adelaïde van Beethoven. In zijn lange, werkzame leven schreef Joseph Haydn maar liefst 45 pianotrio's. Onderhoudende kamermuziek. Het Wiener Klaviertrio speelt nu uit nummer 25, het eerste deel Andante.

Het Wiener klaviertrio bracht ons bij de slotmuziek. Op naar het nieuws op de tonen van de Fonteinwals van de Deense Johann Strauss, Hans Christian Lumbu. Gespeeld door het Tivoli Symphony Orkest onder leiding van de in Hongarije geboren en getogen dirigent Tomáš Vetteuy. Inmiddels 90 jaar oud en sinds zijn 22e inwoner van Denemarken. Fijn dat u luisterde. Sander Zee bedankt voor de onmisbare technische assistentie. Volgende week is er een nieuwe aflevering van Muziek Palet bij RTV 1, Radio Centraal en De Slos. Mijn naam is Evert de Jong. Ik wens u, mede namens Sander Zee, nog een fijne voortzetting van deze dag. Dag.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Iedereen die naar Radio Centraal luistert, iedereen die naar Radio Stemmenkeland RTV Slos luistert en iedereen die naar internet radio luistert, welkom bij deze nieuwe lichtflitserszending. Een kostbaar rock, rally pop, praise and worship magazine van de lokale omroep. En het wordt vanuit Stemmenkeland gemaakt. Vanavond is de muziek onder meer van Ellie en Rickert Zuiderveld, Michael W. Smith, Wonderland, nou en nog veel meer. Dus aandacht voor de EO Jongerendag, die zaterdag 6 juni gehouden wordt in Rotterdam. Verder hebben we nog een andere ding in orde. Ook de kostelkalender straks weer en wat van Events for Christ. Third Day bij de spits af met Moving On Up.

Jorden Ellie, Rickert Zuiderveld met een kinderkoor. We zijn er bijna. Van een verzameld cd, stapje voor stapje, dat in 2025 verscheen. En we draaien dit in het kader van de avondvierdaagse die in deze periode gelopen worden. Ook hier in de regio zijn er verschillende. En van het Steenwijk wordt die van 8 tot en met 11 juni gelopen. Tijd voor een nieuw opwekkingslied. Van deel 50 komt opwekkingslied 916. Het is zo goed. En 909 tot en met 921 staan op die cd. Maar één van die liederen, 913, zal pas in het najaar verschijnen.

Gospelkalender, zondag 7 juni, We For Him. Om 9:30 in de ochtend in Lutten. Het is een gospelfolkband en die werkt mee aan een ochtenddienst. Zondag 7 juni, het Core Spirit. Om 10:30 in de ochtend in Zoeterwoude. Medewerkingdienst, Zwettenhagen. Zondag 14 juni, New Creation Gospel Choir and Band. Om 11:00 in de ochtend in Olde Treinen. Dat is dus vrij dichtbij hier in de regio. Kerkdienst in een feesttent naast de kerk al daar. Zaterdag 20 juni, Kospekoor Massiach, 2:00 in de middag in Scherpenzeel, dat is in Gelderland, met zomermatinee Songs of Praise. Zondag 21 juni, New Creation Kospel Choir and Band, om 10:00 in de ochtend in Eelstrum, themadienst Goud in het MFA. Zondag 21 juni, de Young Christian Singers, 2:00 in de middag in Broeksterwoud, medewerking aan een tentdienst. Zondag 28 juni, Antheus Vocal Group. Tussen 2:00 en 3:30 middags in E. Medewerking aan de tentdienst. Zondag 28 juni, Voices of Faith. 10:00 in de ochtend in Garijp. Medewerking openluchtdienst. En bij slecht weer is het in de Andreaskerk. Zondag 28 juni, New Creation Gospel Choir and Band. Om 3:00 in de middag in Houderwijk. Medewerking aan de openluchtdienst. Zondag 28 juni, de band Stricta Via. 10:30 in de ochtend in Drijber. In het dorpshuis Het Kraampje. Medewerking en begeleiding samenzang van een themadienst. Zondag 28 juni, Gospel Choir Miracles. Om 10:30 in de ochtend in Woerden. Zondag 5 juli, Voices of Faith. 2:00 in de middag in Lollum. Medewerking themadienst Kom Dichterbij. In het dorpshuis De Nijenhaag. Zondag 5 juli, de Lightning Stars op 7:00 s'avonds in Niezijl. Medewerking tentdienst, dan 26 juli op een zondag. Peter en Iske Brakels, Reprise in Time. 10:00 in de ochtend in Sneek. Medewerking Baptistengemeente De Bron. Aan een kerkdienst dus, medewerking. Zondag 2 augustus, nogmaals Peter en Iske Brakels, Reprise in Time. Om 10:00 in de ochtend in Liever Openluchtdienst in het Shakespeare Theater al daar. En dat is ook weer vrij dichtbij in de regio. En tenslotte, nogmaals dichtbij in Dwingelo. Dinsdag 11 augustus, de band Resin. 8:00 s'avonds, medewerking aan een zomersangavond in de Brug-Eskerk, al daar dus in Dwingelo.

Het koor samen op weg met Only a Step Away van een gelijknamig album. En samen op weg werkte in de jaren 90 en de jaren 0 wel eens mee aan kerkdiensten in de regio al hier. En het stuk is geschreven door Copperfield en Talbert. En die maakt een deel uit van de Wall Street Crash. En het is dus een bewerking van een oud nummer van de Wall Street Crash. Michael W. Smith die zal bij de reunie van de EO Jongerendag ook meewerking verlenen. En dat is, gaan we nu naar luisteren. Little Stronger Every Day.

Het programma Lichtflits is op zoek naar enthousiaste medewerkers. Voor info kunt u bellen naar 06-505-42-791. Dat is 06-505-42-791.

afgelopen jaren laat ze ineens van zich horen C.C. Winans met Lord and Friend. En C.C. Winans kennen we natuurlijk van die hele grote hit uit de jaren 90. I Wanna Be The Only One samen met B.B. Winans. En als ik me goed herinner met de meidengroep Eternal. Maar ze werkte ook al samen met Whitney Houston en nog wel een heleboel meer. En ze heeft ook andere muzikale familieleden. We gaan verder met een bewerking van een oud Lady Antebellum nummer, Need You Now. Het verscheen ongeveer in dezelfde periode. Dit is de versie van Wonderland en Lady Antebellum. Die had er een grote hit mee in 2010. Nou ja, en deze versie komt in 2011.

Tijd voor Trinity met Mijn Heather van het album Initio uit 2007. En Albert van Trinity die zal ook meewerken aan het reunieconcert van de EO Jongerendag op vrijdagavond 5 juni aanstaande.

Uit 1982 was dat Amy Grant met El Shaddai. We gaan verder met Lichtfrits Agenda. Alle optredens die ik noemde in de gospelkalender te vinden op www.gospelpodium.nl en dan kijken bij agenda. www.gospelpodium.nl/agenda. En er staat nog veel meer op. De EO Jongerendag, daar kom ik zo meteen even op terug. Alpha Cursus in Steenwijk is er op het moment niet. Maar ben je erin geïnteresseerd, dan kun je Jacob Bos bellen. Telefoon 06-427-57-229. 06-427-57-229. Dat is de coördinator. Of kijk op alphasteenwijk@gmail.com. alphasteenwijk@gmail.com. Er is nog niet bekend of er in het najaar hier een Alpha Cursus is. In Oosterwolde, Oosterlingwerf, wel eentje. En Westerlingwerf is ook nog niets bekend. Terug naar Defense of Christ. Wat zoal in juni? Nou, ik noem geen plaatsen en data's, maar ik noem wel even wie er allemaal wie er een evenement hebben. Gerald Roost, Julian Goedhart, een live recording. En Michelle en Harmony of Praise, The Sand Knights. Ralf van Manen, Reni en Risa Krijgsman, Philippe Hanna en Cherry's Music. The Fresh Oil Tour 2026 van Esther Ministries. Gospel Boulevard jubileumconcert. Gospel Boulevard, dat was een koor uit de jaren 0 volgens mij. Het kan zijn ook dat volgens mij ja, ergens tussen 2000 en 2010. En Symphony of Christ. Dit is allemaal via Events for Christ. En dat kun je nalezen op www.eventsforchrist.nl. www.eventsforchrist.nl. En kijk dan ook bij Agenda. En Events for Christ kun je ook bellen. 0297-237-172. Dat is 0297-237-172. De EO Jongerendag 2026. Nou, dat is dus in twee gedeelten. Vrijdag 5 juni in de avond. Dan is er dus het grootste worshipconcert van Nederland met artiesten uit 50 jaar EO Jongerendag. Salomon in Rotterdam Ahoy trouwens. En dan kun je op Rotterdam Ahoy agenda meer info vinden. Wie werken er onder meer aan mee aan het reunieconcert? Dat zijn onder andere Michael W. Smith, Ralf Vermanen, Ellie Zuiderveld, Albert van Trinity, Martin Smith van Delirious en vele anderen. Er zijn zaterdag en ook de vrijdagavond zijn de sprekers, presentatoren, de praise band. En ik denk dat die praise band al op de vrijdagavond is. En de worship band op zaterdag, dat vermoed ik. Sprekers op de zaterdag, Wim Grandia, Bert van Leeuwen en Joram Kati, dat is trouwens de presentator. En Jan Pool, die helaas terminaal ziek is, zal ook spreken. Kijk voor meer info op www.eojongerendag.nl. www.eojongerendag.nl. En dan nog even de optreden, de muzikale act op de zaterdag. Tarion, Elevation Rhythm, KB en de Beam Worship Band. Hoe het allemaal precies is, dat weet ik niet. Maar dit is ongeveer het relaas. 5 en 6 juni. En de jongerendag op zaterdag begint altijd in de middag. We gaan terug naar de muziek. We gaan luisteren naar Arjan en Evie Knevel met Heel de Wereld Door.

Je hoorde uit Jozef en The Amazing Technicolor Dreamcoat, Any Dream Will Do, uitgevoerd door Donny Osmond. En hij speelde een rol in die musical in de jaren 90. En deze opname kwam ook uit de jaren 90. Het stuk werd oorspronkelijk al geschreven in 1968 door Andrew Lloyd Webber. Ten slotte nog een opwekkingslied van de nieuwe CD Deal 50. Dit is nummer 909, Hoe trouw u bent. En dan vertel ik je dat deze lichtflitsersending technisch werd verzorgd door Renier Simons. Henk Kok heeft even een weekje vakantie. Samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: RTV Slots met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties... Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu, en noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
0: En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Wannick Sampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ik heb Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerper. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. Op het 5.4.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ietsje verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: maken we een cocktail dan.
1: Ja man, lekker plan.
0: Ik heb zin in een cocktail man.
1: Ik heb ook zin in een cocktail man.
0: Pakken we een cocktail dan.
1: Ja man, lekker plan.
2: Lekker.